0: politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen... die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Gotta listen.

0: gek.
1: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club Today geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Het is 16:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: De zomercampagne zet kunst en erfgoed in Haarlemmermeer in de schijnwerpers. En koningspython ontdekt in BH van reizigster op Schiphol. Haarlemmermeer organiseert deze zomer een campagne rond kunst en erfgoed. Bezoekers kunnen onder meer het Krukius Museum, het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum, Stoomgemaal Halfweg en de forten van de Stelling van Amsterdam bezoeken. Ook zijn er fiets- en wandelroutes langs de kunstwerken en historische locaties. Daarnaast organiseert de gemeente een fotowedstrijd met als thema Groen erfgoed, krachtig in elk seizoen. Foto's kunnen van 1 juli tot en met 31 augustus worden ingestuurd. De beste inzendingen worden later op verschillende locaties in Haarlemmermeer tentoongesteld. De douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben op Schiphol een koningspython aangetroffen in de BH van een Canadese reizigster. De vrouw wilde met de beschermde wurgslang aan boord van een vliegtuig gaan. Volgens haar had zij het dier gevonden bij een hotel in Amsterdam. De NVWA nam de slang direct in beslag en maakte proces verbaal op. Beschermde diersoorten mogen niet zonder vergunning worden uitgevoerd. De koningspython is ondergebracht bij een gespecialiseerde opvang waar het dier wordt verzorgd. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Huisartsen vragen einde aan jarenlange vertraging nieuwbouw en brandweer voorkomt uitbreiding van akkerbrand in Beinsdorp. De huisartsen van Medisch Centrum Lucas Bols roepen de laatste bezwaarmakers op hun juridische procedures tegen de nieuwbouw in Nieuw-Vennep te beëindigen. Volgens de artsen is de huidige praktijk te klein, waardoor nieuwe patiënten niet altijd kunnen worden ingeschreven. De nieuwbouw maakt deel uit van een plan met 110 woningen en een medisch centrum waar meerdere zorgverleners samenwerken. De rechtbank verklaarde de bezwaren ongegrond. De huisartsen hopen daarom dat de laatste juridische onzekerheid verdwijnt en de bouw eindelijk kan beginnen. De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt voor een brand op een graanakker aan de Hillegommerdijk in Beinsdorp. Het vuur werd ontdekt door een voorbijganger die ook vrijwilliger bij de brandweer is. Personeel van een naastgelegen bedrijf probeerde de brand eerst zelf te blussen, maar zonder succes. De brandweer schaalde snel op naar een grote brand. Dankzij de snelle inzet bleven een schuur en omliggende graanvelden behouden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er raakten geen mensen gewond en de schade bleef beperkt tot het perceel. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Meer mensen verhuizen naar Haarlemmermeer dan vertrekken, en kat gered bij woningbrand Boslaan, Hoofddorp. Haarlemmermeer trok vorig jaar meer nieuwe inwoners uit Nederland dan er vertrokken. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek verhuisden ruim 9000 mensen naar de gemeente, terwijl iets meer dan 8000 inwoners vertrokken. Nieuwkomers zijn meestal tussen de 30 en 40 jaar. Vertrekkers zijn vaker 25 tot 30 jaar of jonger. Ongeveer de helft van de verhuizingen vond plaats tussen Haarlemmermeer en een buurtgemeente. Amsterdam, Haarlem en Amstelveen waren daarbij de belangrijkste herkomst- en bestemmingsgemeenten. Mede door het positieve verhuissaldo groeide het aantal inwoners vorig jaar verder. Bij een woningbrand aan de Boslaan in Hoofddorp heeft de brandweer een kat gered. De brand ontstond in de nacht van donderdag op vrijdag in de keuken van de woning. Een buurvrouw hoorde het brandalarm en waarschuwde de hulpdiensten. De bewoners waren op vakantie, waardoor niemand thuis was. De brandweer sloeg een raam in om de brand snel te kunnen bestrijden. Het vuur was daarna snel onder controle. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Meerradio. Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: U2 en The Unforgettable Fire op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Yes, aan het begin van een nieuwe aflevering van Meer Wakker op deze vrije zaterdag 18 juni 2026. Normaal gesproken altijd Niels op dit tijdstip, maar Niels is nog steeds op vakantie. Nog 2 weken. Is het deze week en volgende week zit ik hier. Vero Veldman is de naam. Normaal gesproken altijd de man van de zondagmorgen en de dinsdagavond. Maar voor de verandering eventjes ook op de zaterdagmorgen en de vrijdagavond. Ja, zo help je elkaar, nietwaar? Het is toch altijd een beetje het lot van de vrijgezel zonder gezin. Die is gedoemd om in de zomervakantie in het volle hoogseizoen te werken. Maar ja, ik moet ook heel eerlijk bekennen dat ik het helemaal niet erg vind. Nee, laat mij maar lekker werken in het hoogseizoen. En daarna vervolgens in september op vakantie gaan. Oh, ja. Er zitten ook wel voordelen aan. Het hebben van geen kinderen. Er zitten echt wel voordelen aan. Niet veel, maar er zitten wel voordelen aan. Af en toe moet je dat een beetje koesteren. Hè? Een beetje, maar... Wat gaan we doen in de show? Vooral veel muziek draaien. Tenminste, dat probeer ik altijd op de zaterdag en de zondagmorgen. Cher onderweg en ook Jack Style. Zometeen Turn Your Lights Off. Naar deze Rita Ora, Your Song, op Meer Radio.

was een beetje een nakomelingetje, maar wel de grootste hit gebleken van Cher. Believe uit 98. Met een beetje stemvervorming deed ze een poging om jong te blijven. Maar goed, niet alleen een beetje stemvervorming doet een hoop, maar ook wat plastische chirurgie, nietwaar? Meer wakker met nu Milo, You Don't Know. Sometimes

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: De zomercampagne zet kunst en erfgoed in Haarlemmermeer in de schijnwerpers. En koningspython ontdekt in BH van reizigster op Schiphol. Haarlemmermeer organiseert deze zomer een campagne rond kunst en erfgoed. Bezoekers kunnen onder meer het Krukiusmuseum, het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum, Stoomgemaal Halfweg en de forten van de Stelling van Amsterdam bezoeken. Ook zijn er fiets- en wandelroutes langs de kunstwerken en historische locaties. Daarnaast organiseert de gemeente een fotowedstrijd met als thema Groen erfgoed, krachtig in elk seizoen. Foto's kunnen van 1 juli tot en met 31 augustus worden ingestuurd. De beste inzendingen worden later op verschillende locaties in Haarlemmermeer tentoongesteld. De douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben op Schiphol een koningspython aangetroffen in de BH van een Canadese reizigster. De vrouw wilde met de beschermde wurgslang aan boord van een vliegtuig gaan. Volgens haar had zij het dier gevonden bij een hotel.

0: Lekker.
1: Ariana Grande samen met de zingende Lola Borstel, Nicki Minaj. En Side to Side op meer radio. Adele onderweg, Make You Feel My Love. En ook Shaina Spyro zometeen, Material Lover. Eerst even een throwback. Genesis en I Can Dance.

Dit is lekker. Nieuw jong talent, Shaina Spyro. Material Lover op meer radio. Ik hoop toch binnenkort meer van haar te horen te krijgen. Want ja, het smaakt zeker naar meer. En daarvoor hoorde je Adele nog. Make You Feel My Love. Dit is meer wakker met zometeen een fijn covertje uit 2012. I Follow Rivers, origineel uiteraard van Licky Lee. Maar Triggerfinger bracht er een hele bijzondere versie van uit. Met een theekopje en een theelepeltje hebben ze er toch een grote hit van weten te maken. Zometeen na Dr. Hook.

Wat een fijn covertje is dit, zegt Triggerfinger en I Follow Rivers. Op meer radio ook hoorde je Dr. Hook nog, Baby Make Her Blue Jeans Talk. Dit is Meer Wakker, tot een uur of 10 met heel veel muziek. Dit is Amy Winehouse, Back to Black, op meer radio.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: the courage.
1: Ja, ik verlang op dit moment ook wel naar de Zeeuwse kust. Bluff op Meer Radio.
2: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
1: Heerlijk, thuis praten en mossels eten. Heb jij de mosselen al gegeten dit seizoen? Ja, ik heb vorige week een mosselpannetje gedaan met mijn ouders. En dat was toch wel weer erg fijn, nietwaar? Ja. En iedereen weet toch zijn eigen recept aan te geven met wat kruiden, groenten, een wit wijntje erbij. Maar net wat je erin gooit, wat de mossel en dat extra touch geven. Die extra body. Heerlijk. Warm welkom in nummer 2 van Meer Wakker. Deze vrije zaterdagmorgen. Ja, de 18e juli. Ik heb het nog steeds niet verkeerd gezegd vandaag. Nee, normaal gesproken ben ik natuurlijk alleen maar op de zondag te horen. Maar ja, goed, Niels is nog steeds op vakantie. Vandaar dat ik hier zit. Vera Feldman is vanavond. Tot een uur of 10 is dit Meer Wakker. Met veel muziek. Onderweg The Boss, Bruce Springsteen en ook Kevin en Roxy Dekker zometeen. Na deze Puma's. Zij maakt het verschil.

van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

De Bas. Bruce Springsteen. Brilliant Discuss. En daarvoor hoorde je nog CCR. Want ja, ga ik me wagen aan de hele afkorting? Of tenminste, ga ik me wagen aan de hele uitspraak? Het volledige, volmondige Creelence Clearwater Revival. Het is me toch bijna goed gegaan. Have you ever seen the rain?

Nu is Barbara Streisand nogal theatraal in haar zang. Celine Dion is ook vrij theatraal in haar zang. En breng je het samen, dan krijg je toch wel theatraal kwadraat. Tell Him op Meer Radio, een echte 90s classic. En daarvoor hoorde je Sam Smith en How Do You Sleep en Kevin en Roxy Dekker. Jij hebt mij. En dit is David Guetta, Simon Tones and I en Teddy Swims. We will

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Huisartsen vragen einde aan jarenlange vertraging nieuwbouw en brandweer voorkomt uitbreiding van akkerbrand in Beinsdorp. De huisartsen van Medisch Centrum Lucas Bols roepen de laatste bezwaarmakers op hun juridische procedures tegen de nieuwbouw in Nieuw-Vennep te beëindigen.

0: plan met 110 woningen en een medisch centrum waar meerdere zorgverleners samenwerken. De rechtbank verklaarde de bezwaren ongegrond. De huisartsen hopen daarom dat de laatste juridische onzekerheid verdwijnt en de bouw eindelijk kan beginnen. De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt voor een brand op een graanakker aan de Hillegommerdijk in Beinsdorp. Het vuur werd ontdekt door een voorbijganger die ook vrijwilliger bij de brandweer is. Personeel van een naastgelegen bedrijf probeerde de brand eerst zelf te blussen, maar zonder succes. De brandweer schaalde snel op naar een grote brand. Dankzij de snelle inzet bleven een schuur en omliggende graanvelden behouden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er raakten geen mensen gewond en de schade bleef beperkt tot het perceel. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

De Weg. Guus Meeuwis op Meer Radio. Dit is Meer Wakker. Onderweg, Toontje Lager, Stiekem Gedanst, Elbow, Magnificent. En nu eerst eventjes terug naar het prille begin van de jaren 80. Om precies te zijn, mei 1980. Toen kwam dit tijdloos.

Het is een eendagsvlieg gebleken, deze Huba Stank. Eén hitje in 2004, The Reason op meer radio. Daarvoor de zomerhit van het jaar 2026. Nou ja, maakt goede kans. Jonas Blue en The Edge of Desire op meer radio. En tot zover. Mijn bijdrage aan Meer Wakker voor vandaag. Morgen ben ik er weer, uurtje of acht, met een nieuwe aflevering. En zometeen is het tijd voor meer activiteiten. Eerst deze Michael Jackson. Smooth Criminal op meer radio.

0: Radio.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. En dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Activiteiten.
5: Annemiek Holkenboer.

0: Coldplay.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen luisteraars. Het is 18 juli, net 10 uur geweest. En dat betekent dat we aan het begin staan van de nieuwe editie Meer activiteiten. Wat kun je dit weekend en later in de maand gaan doen? Als je het nog niet weet, dan helpen we jou met de selectie van 12 tips en uitjes die op de agenda staan in Haarlemmermeer. Het weer is prima en geeft je volop gelegenheid om erop uit te gaan. Zeker nu de jeugd schoolvakantie heeft. Niet iedereen trekt naar het buitenland of naar een camping. Of het kan nog even duren voordat je vakantie begint. En voor die thuisblijvers hebben wij in het eerste uur 6 tips. En na het nieuws van 11 uur nog eens 6 tips. En alles in de eigen polder. Zoals je van ons bent gewend, geven we bij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. En een tip? Check nog even op de website van de activiteit of er geen wijzigingen zijn. De activiteiten hoor je van mij. De muziekkeuze komt van technicus Ton van Dranen naast mij. En ook zorgt hij ervoor dat berichten en muziek vlekkeloos in elkaar overlopen. Ton geeft het sein dat het tijd is voor muziek. En dit is deze, Miles Smith en Horan met Drive Safe.

0: Jason Mraz, I'm yours.
1: Meer activiteiten.
0: De jeugd heeft schoolvakantie. Vroeg opstaan, hard leren en toetsen maken kun je even achter je laten. Je uitleven in de buitenlucht, dat kan als je naar Klimpark 21 gaat. Want hier combineer je plezier met actie. Klim naar nieuwe hoogtes. Er zijn parcours die tot 1 meter, 4, 7 of zelfs 10 meter hoogte gaan. Laat je hart sneller kloppen, terwijl je een paar keer over de ziplines van meer dan 100 meter zoeft. Een avontuurlijk uitje met vrienden. Een onvergetelijk feestje op teamverband versterken. Klim, daag elkaar uit met bubbelvoetbal of bouw met elkaar een hut van planken en palen. Klimpark 21 bereik je vanuit Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Ga naar de website klimpark21.nl voor alle informatie. Nou, het is zomer en daar zingt ze ook over. Bonnie St. Clair.

0: Heb je mee zitten galmen op deze mooie song van Queen, Somebody to Love?
1: Activiteitenkalender.
0: Bermtoerisme. Lekker op je stoeltje of naast je tentje naar de auto's kijken. Broodjes en koffie mee. Genieten van de zon. Het was een typisch Nederlandse bezigheid. Ontstaan in de jaren 50, toen ons land nog maar zo'n kleine 140.000 auto's telde. Langs de snelwegen is het al een tijdje verboden. In Zwanenburg niet. Sterker nog, daar is het een aanrader. Want daar vind je de bermtoerist. Bekijk de Dalia-tuin of bezoek het winkeltje met kunstgras. De bermtoerist meenemen naar huis kan met een bermtoerist t-shirt of trui. Elk weekend in juli en augustus is het terrein geopend van 11 tot 5 uur. En het ligt aan Leinderdijk 101 in Zwanenburg. Alex Warren, Passenger.

0: Het was het jaar 1972 dat Vicky Leandros het Songfestival won met Après Toi.
1: Meer activiteiten.
0: In de maanden juli en augustus kun je op vrijdag, zaterdag en zondag kennis maken met Shinrin Yoku, ook wel bosbaden genoemd. Ja, inderdaad, bosbaden. Shinrin Yoku is Japans voor onderdompelen in het groen, niet in het water, en vormt een natuurlijke remedie tegen stress. Je verlaagt je tempo, opent bewust je zintuigen en laat de natuur stromen door lichaam en geest. Mieke Vlaming neemt je ergens tussen 10 en 5 uur mee op een wandeling van ongeveer 1,5 uur door Heemtuin de Heijmanshof. Aanmelden kan via bostherapie@deheijmanshof.nl. En dat onder vermelding van naam en gewenste dag. Heemtuin Heijmanshof ligt aan de Wiegerbruinlaan nummer 1 in Hoofddorp. En dan, ik moet even spieken, Chad en Jeremy, A Summer's

0: Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Meer mensen verhuizen naar Haarlemmermeer dan vertrekken en kat gered bij woningbrand Boslaan, Hoofddorp. Haarlemmermeer trok vorig jaar meer nieuwe inwoners uit Nederland dan er vertrokken. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek verhuisden ruim 9000 mensen naar de gemeente, terwijl iets meer dan 8000 inwoners vertrokken. Nieuwkomers zijn meestal tussen de 30 en 40 jaar. Vertrekkers zijn vaker 25 tot 30 jaar of jonger. Ongeveer de helft van de verhuizingen vond plaats tussen Haarlemmermeer en een buurtgemeente. Amsterdam, Haarlem en Amstelveen waren daarbij de belangrijkste herkomst- en bestemmingsgemeenten. Mede door het positieve verhuissaldo groeide het aantal inwoners vorig jaar verder. Bij een woningbrand aan de Boslaan in Hoofddorp heeft de brandweer een kat gered. De brand ontstond in de nacht van donderdag op vrijdag in de keuken van de woning. Een buurvrouw hoorde het brandalarm en waarschuwde de hulpdiensten. De bewoners waren op vakantie, waardoor niemand thuis was. De brandweer sloeg een raam in om de brand snel te kunnen bestrijden. Het vuur was daarna snel onder controle. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: We gingen een stap terug in de tijd met Roy Orbison. You got it.
1: Activiteitenkalender.
0: Op het Polderplein in Centrum Hoofddorp geven in de maanden juli en augustus diverse artiesten gratis live optredens. Op zaterdagen tussen 12 en 4 uur en op zondagen van 1 tot 5 uur. Elke week pakken andere artiesten het podium tussen het winkelend publiek. Je hoort verschillende muziekstijlen, zoals pop, ballads, bluesrock en country. Vandaag brengt zangeres en pianiste Margaret de mooiste ballads tot de meest swingende popnummers van nu. Morgen steelt Ed Citroen de show met zijn repertoire van popsongs uit de top 2000 en zijn eigen Nederlandstalige songs. Een persoonlijk verzoekje? Geen probleem. Ed speelt het graag voor je. Vandaag en morgen Centrum Hoofddorp. Easy Love. Cigar.

0: Aan het begin van de jaren 80, Owner of a Lonely Heart door Yes.
1: Meer activiteiten op zaterdagochtend. Met meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Wil je even ontsnappen aan de drukte van alle dag? Een ontspannen groepswandeling rond de Tolenburgerplas in Hoofddorp kan het antwoord zijn. Er wordt gewandeld in een kleine groep van maximaal 7 deelnemers. En onderweg is er aandacht voor rust, de natuur en korte momenten van bezinning. Het gaat niet om snelheid of prestaties, maar om ontspannen wandelen en nieuwe energie opdoen. Thema is even weg uit de dagelijkse drukte. Wandelingen zijn morgen en dinsdag 21 juli. Starttijd is 10 uur bij parkeerplaats Tolenburgerplas. En de wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Wel even vooraf aanmelden en geld meenemen voor een bijdrage. De details vind je op www.visithaarlemmermeer.nl. Lekker hoor, onze eigen Suzanne en Freek met Halverwege.

0: Blijven bij de zomer. You bring on the sun, London Beach.
1: Activiteitenkalender.
0: Abbenes heeft een nieuwe fietsbrug. Wethouder Marja Ruigrok heeft de fietsbrug begin deze maand officieel geopend. De brug, die al op meerdere plaatsen in Nederland dienst heeft gedaan, bijvoorbeeld als havenbrug in Vlissingen, heeft nu bestemming Abbenes gekregen. De brug biedt een veilige oversteek voor fietsers die graag een tocht door de polder maken. Het gedicht dat polderdichter Leo Richardson bij de opening heeft voorgedragen staat in zijn geheel gegraveerd op de brug. Abbenes biedt voldoende mogelijkheden om je fietstocht verder uit te breiden. Bijvoorbeeld naar landgoed de Olmenhorst met haar rijen lange appel- en perenbomen. En daarmee, met dit bericht, zijn we gekomen aan het einde van het eerste uur. Want het is tijd voor het NOS-journaal. Je hoort wat actueel speelt in binnen- en buitenland. En aan de andere kant van het nieuws zijn technicus Ton van Daan en ik bij je terug. Je hoort dan nog een greep uit het ruime aanbod cultuur en plezier in Haarlemmermeer. En tot aan dat nieuws hoor je Zara Larsson, Lush Life.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Activiteiten.
4: Annemiek Holkenboer.

0: Om er het tweede uur weer lekker in te komen. Chaka Khan met I'm Every Woman.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Beste luisteraars, van het wereldnieuws gaan we terug naar de eigen omgeving. Tot 12 uur schotelen we je nog 6 tips voor in deel 2 van meer activiteiten. De theaters hebben zomerreces, dus even geen rood plus, maar wel kunst, een festival, het water op, de check en een dagje met bijzondere speelkaarten, Card Day. Maar nu muziek, luister naar de grote sterren Martin Garrix samen met Ed Sheeran, Repeat It. Stay.

0: Meer Radio Weekend.
1: Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Annemiek Holkenboer.
1: Dit is Meer Radio.
0: Meer activiteiten. Meer Radio.

0: Will I Am met de zomaar Nederlandse Eva Simons. This is love.
1: Activiteitenkalender.
0: De temperatuur is hoog deze dagen. En wat is er dan lekkerder dan verkoeling zoeken op het water? Haarlemmermeer heeft de ringvaart en het plassengebied Westeinder. Vaarroutes bieden de mogelijkheid om de natuur van deze regio te verkennen via waterwegen. Haarlemmermeer heeft een diversiteit aan vaarroutes die geschikt zijn voor avontuurlijke zeiltochten, ontspannen kano-uitstapjes of romantische boottochten. De vaarroutes in Haarlemmermeer bieden voor elk wat wils. Kijk op website visithaarlemmermeer.nl en scroll naar water. De Rotterdamse Zoe Levi sluit me in je armen.

0: We namen je mee naar Spanje met Julio Iglesias, Un Canto a Galicia. En het was in 1972 de best verkochte plaat van Nederland.
1: Meer activiteiten.
0: Een activiteit die niet erg bekend is, gaat over kaarten. Ben jij verzamelaar, speler of gewoon nieuwsgierig naar trading card games en collectibles? Tijdens de Card Sale Day ontdek je een breed aanbod aan trading card games, kaarten, collectibles en accessoires. Of je nu op zoek bent naar een zeldzame kaart, je verzameling wilt uitbreiden of andere verzamelaars wilt ontmoeten, het kan op Card Sale Day. Zowel beginners als ervaren verzamelaars kunnen informatie en advies krijgen. Vandaag en morgen en beide dagen van 10 tot 8 uur. Je gaat daarvoor naar de Schoolstraat 9B in Centrum Nieuw-Vennep. Lekker in het Nederlands, Miss Montreal, Just a Flirt.

0: Waar zong hij over, Bruno Mars? Over On My Soul.
1: Activiteitenkalender.
0: Over een week start de Kunstweek Haarlemmermeer. Tijdens de Kunstweek exposeren ruim 40 kunstenaars van Kunstkring Haarlemmermeer hun werk verspreid door het tuincentrum Global Garden in Zwaanshoek aan de Ringvaart. Ontdek schilderijen, fotografie, beeldhouwwerken en andere bijzondere kunst. Kinderen kunnen gratis meedoen aan creatieve activiteiten zoals stoepkrijten, stenen schilderen en een kunstbingo. Voor volwassenen zijn er workshops waaronder mozaïeken, kokedama maken, samen schilderen aan een kunstwerk en yoga in het struinbos. De expositie is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van Global Garden. Kijk op website Visit Haarlemmermeer voor meer informatie. Bobby Goldsboro, Hello Summertime.

0: jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: De zomercampagne zet kunst en erfgoed in Haarlemmermeer in de schijnwerpers. En koningspython ontdekt in BH van reizigster op Schiphol. Haarlemmermeer organiseert deze zomer een campagne rond kunst en erfgoed. Bezoekers kunnen onder meer het Krukius Museum, het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum, Stoomgemaal Halfweg en de Forten van de Stelling van Amsterdam bezoeken. Ook zijn er fiets- en wandelroutes langs de kunstwerken en historische locaties. Daarnaast organiseert de gemeente een fotowedstrijd met als thema Groen erfgoed, krachtig in elk seizoen. Foto's kunnen van 1 juli tot en met 31 augustus worden ingestuurd. De beste inzendingen worden later op verschillende locaties in Haarlemmermeer tentoongesteld. De douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben op Schiphol een koningspython aangetroffen in de BH van een Canadese reizigster. De vrouw wilde met de beschermde wurgslang aan boord van een vliegtuig gaan. Volgens haar had zij het dier gevonden bij een hotel in Amsterdam. De NVWA nam de slang direct in beslag en maakte procesverbaal op. Beschermde diersoorten mogen niet zonder vergunning worden uitgevoerd. De koningspython is ondergebracht bij een gespecialiseerde opvang waar het dier wordt verzorgd.

0: Supertrack mocht deze week invullen ons lokaal Haarlemmermeers talent Robert Morris met Cherry Blossoms.
1: Meer activiteiten.
0: Met zijn spontane uitstraling, aanstekelijke enthousiasme en passie voor muziek zorgt Dick Raad donderdag 23 juli voor een gemoedelijke sfeer. Hij staat niet stil, maar zoekt regelmatig de verbinding met het publiek om samen te genieten, te dansen en er een feest van te maken. Dick brengt een mix van pop en dance classics, afgewisseld met swingende rock'n'roll, reggae en disco. Kun je niet stil blijven zitten? Nou, leef je dan lekker uit op de dansvloer. De locatie is Sportnox aan Hoofdweg 739 in Hoofddorp. En de aanvang, dat is 14:30. Meer info op website www.visithaarlemmermeer.nl. De titelsong van de film Top Gun in 1986, Berlin met Take.

0: Yves Berendsen gooit het over een andere boeg. En dat uit hij ook in zijn nieuwste single. Misschien is het tijd.
1: Meer activiteiten.
0: Een zomerse festivaldag bleef je tussen de boomgaarden van landgoed De Olmenhorst tijdens Botanic Festival. Op zaterdag 25 juli verandert het landgoed in een festivalterrein met twee podia, live muziek, kunst, vintage en lekker eten. Verwacht een zorgvuldig samengestelde line-up met house en elektronische muziek, van energieke sets overdag tot diepere sounds in het bos. Tussen de perenbomen en bospaden is volop ruimte om nieuwe muziek te ontdekken, kunst te bekijken of even tot rust te komen. Volgende week zaterdag van 12 uur tot middernacht bij Landgoed De Olmenhorst. En dat ligt aan Lisseweg 481 in Lissebroek. Ah, heerlijk. De Beatles mag niet ontbreken.

0: Good morning, sunshine. Door wie? Door Aqua.
1: Meer activiteiten.
0: Ja hoor, het laatste item deze editie is weer voor de check in Oude Meer. Morgen staat op het podium van dit live muziekcafé de band Nighthawks. Een band van drie muzikale vrienden met veel ervaring in de Nederlandse muziekscene. Ze spelen een mix van rock and roll, klassiekers en eigen nummers. Op de setlist staan onder andere songs van Herman Brood, Neil Young en de Rolling Stones. Een middag rocken tussen 4 en 7 uur. Morgen in de check aan Schipholdijk 253 in Oude Meer. Marshmallow en Thomas Rhett, where we go.

met Marshmallow en Thomas Red zijn we aan het einde gekomen van deze editie. Blijf luisteren naar de zender, want na 12 uur gaan we door met de vaste programmering. Je hoort tot 3 uur meer in de middag, deel 1 met William Hultsel. En Ton van Dranen verzorgt tot 6 uur deel 2 van dit middagprogramma. Daarna gaat het weekend door van de avond tot in de diepe nacht. De hele programmering vind je terug op onze website www.meerradio.nl. Luisteraars, volgende week zaterdag een nieuwe aflevering met daarin nieuwe tips, uitjes en lekkere muziek. Ton, dankjewel voor de techniek. We nemen afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur met... Dankjewel voor de zon. Skik, heb een lekkere week af.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
4: Meer in de middag.
1: William Hultzol.

0: Scar Tissue van de Red Hot Chili Peppers.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: William Hultsel.
0: Ja, een hele goede middag. Het is vandaag inderdaad 18 juli. Een lekkere zomerse zaterdag met hier in Hoofddorp wel wat bewolking. Dus je kunt vandaag ook een beetje afkoelen. Ik zal vooral alle ramen van je huis gaan openzetten om lekker door te luchten. En in die tussentijd tot 3 uur ben ik bij je met leuke activiteiten en lekkere muziek. En natuurlijk 1:15 ongeveer dan hebben we Charlotte weer terug van vakantie met het nieuws van het dierentransport, wat er afgelopen week allemaal gebeurd is, gaat ze je vertellen. En natuurlijk Roland's weer komt natuurlijk wel een paar keer voorbij over ongeveer een half uurtje. Zometeen heb ik Shawn Mendes voor je. Maar eerst gaan we even lekker onze baard laten groeien. Want we gaan ZZ Top. Ik heb hier voor Give Me All Your Love In.

Ja, je hoorde King, Years and Years. En daarna natuurlijk niemand minder dan Jan Smit. Als de morgen is gekomen, inderdaad. En, ja, die kwam vanochtend inderdaad ook. Ja, en morgen weer waarschijnlijk. Goed, ik heb nog een leuke activiteit voor je. En ja, dat is meer voor de jongeren onder ons natuurlijk, de kleinere. Wil je weten hoe een stoommachine werkt? Doe dan mee met Stoomlab en Krukjesmuseum. Daar kan je spelen met water en vuur en natuurlijk ook met stoom. En dan leer je hoe de grote machine vroeger werkte. Per middag zijn er 4 practica van 30 minuten te beleven. Daar een tijdslot is. Per tijdslot is er plaats voor 8 kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud. En hun volwassen begeleiders. Die mogen ook mee. Dus ook als het jou interesseert. Heb je geen kinderen, leen die van je buren, dan kun je erheen. De machinist legt de werking van de stoommodellen uit. En hij staat midden in de groep. De kinderen zitten op bankjes aan de werktafel. Kunnen zelf aan de slag met hulp van hun ouderen verzorgen. Natuurlijk onder veilige omstandigheden. En wil je weten wanneer dat is? Nou, dat is vanmiddag tot 3 uur in Krukjes. In het bekende gemaal. Langs de ringvaart. En kinderen, jongeren en volwassenen, senioren zijn van harte welkom. En ik heb hier Calvin Harris voor je met Satisfied. Dan gaan we zo richting het nieuws. Tot zo.

0: Dagelijks on air. Met de Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Huisartsen vragen einde aan jarenlange vertraging nieuwbouw en brandweer voorkomt uitbreiding van akkerbrand in Beinsdorp. De huisartsen van Medisch Centrum Lucas Bols roepen de laatste bezwaarmakers op hun juridische procedures tegen de nieuwbouw in Nieuw-Vennep te beëindigen. Volgens de artsen is de huidige praktijk te klein, waardoor nieuwe patiënten niet altijd kunnen worden ingeschreven. De nieuwbouw maakt deel uit van een plan met 110 woningen en een medisch centrum waar meerdere zorgverleners samenwerken. De rechtbank verklaarde de bezwaren ongegrond. De huisartsen hopen daarom dat de laatste juridische onzekerheid verdwijnt en de bouw eindelijk kan beginnen. De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt voor een brand op een graanakker aan de Hillegommerdijk in Beinsdorp. Het vuur werd ontdekt door een voorbijganger die ook vrijwilliger bij de brandweer is. Personeel van een naastgelegen bedrijf probeerde de brand eerst zelf te blussen, maar zonder succes. De brandweer schaalde snel op naar een grote brand. Dankzij de snelle inzet bleven een schuur en omliggende graanvelden behouden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er raakten geen mensen gewond en de schade bleef beperkt tot het perceel. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Dankjewel, Carolien.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Ja, er is vandaag veel bewolking en plaatselijk kan er wat lichte regen of motregen vallen. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden en er waait daarbij een matige noordwestenwind met windkrachten 3 tot 4. Zondag zijn er naast bewolking ook zonnige momenten en blijft het overal droog. De middagtemperatuur ligt dan rond de 20 à 21 graden. Na het weekend zijn de meeste dagen zonnige perioden en blijft het droog. Alleen op de woensdag is er meer bewolking en kans op enkele buien. Het blijft daarbij verder vrij koel met een middagtemperatuur die veelal tussen de 20 en 21 graden uitkomt. En ook de nachten worden met 12 tot 14 graden weer een stuk frisser. En dan verkeerssituatie in en om de Haarlemmermeer. Ik heb voor je staan hier de A9 Amstelveen-Alkmaar, Knooppunt Rotterpolderplein, Beverwijk-Oost. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. De weg is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Dus ja, goed, daarom staan ze stil waarschijnlijk. De A4 Amsterdam-Den Haag, Hoofddorp Zuid, Roelofarensveen. 5 minuten vertraging, 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Succes als je erin staat en wij gaan gewoon lekker verder. Ik heb hier voor je Taking Back My Love, Enrique Iglesias.
3: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

Je hoorde Crossfire van Wrecking Ball Man en The Forge Awaken, Bam Bam van Solto. Een lekker rustig eind ook. En nog een activiteit voordat we zometeen natuurlijk Charlotte gaan bellen. Want zo net na 12:15 is het zover. Gratis advies en tuin voor je tuininrichting in de Heijmanshof. Namelijk morgen van 2 tot 4 kun je daar terecht. Het is gratis, rolstoeltoegankelijk en voor volwassenen en senioren geschikt. Heb je vragen over je tuin? Kom dan dus naar tuinspreekuur in Heemtuin de Heijmanshof. Op 19 juli geeft hovenier Christophe Teunen persoonlijk advies over het inrichten en onderhouden van je tuin. Je kunt vragen stellen over waarom planten het op een bepaalde plek niet goed doen. Neem gerust een foto mee, vinden ze leuk. Het speels inrichten van je tuin. De klimaatbestendige tuin. En het vervangen van tegels door groen. Ja, dat kan ook, hè. Denk eraan. Ik ken een hoop mensen die hebben het groen voor de tegels vervangen. Maar, of andersom, hè. Die denken, ja, we moeten dan met zo'n tuin inleggen de tegels. Ja, eigenlijk hartstikke zonde, want het tuintje is juist wel leuk, hè. En wil je dan toch... een tussenweg voor tegels kunnen ook terecht voor advies over het aanleggen van de onderhoudsarme tuin. Tuinspreekuur is van 2 tot 4 dus en aanmelden is verplicht. Op Visit Haarlemmermeer kun je daar meer informatie over vinden. Zometeen dus Charlotte met dierennieuws. Maar we gaan eerst even terug naar de jaren 90. Naar een bekende, want ik ben ook af en toe eens niet of nooit geweest. Ik heb hiervoor je Acta aan de Munnik.

0: Daar zijn we lekker wakker worden zo met de Prodigy, hè?
1: Meer in de middag. Animals on Air.
0: En we hebben aan het lijn natuurlijk zoals wekelijks weer Charlotte. Hey, goedemiddag. Hoe is het met je?
2: Hi, goedemiddag. Ja, het was weer even wennen terug naar het werk.
0: Ja, hè? Ja.
2: Ja. Ja, dat, vooral meteen de vroege week in. Dus bijna elke dag de wekker tussen 2:30 en 3:00. Dus het was even wennen.
0: Slaap je zo lang tot 's middags, toch?
2: Ja, was het maar zo feest. Nee, dat zijn de ochtendtijden.
0: Oké, voor de nachtdieren.
2: Ja, ja. Ja. Dus ja, maar het was wel leuk weer. Wel leuk. Ja, zeg ik wel druk meteen, want mijn importcollega heeft nu 3 weken vrij. Dus ik heb nu 3 weken ook de import erbij.
0: Oké.
2: Dus dat was wel even een goede switch van het zonnige Mallorca naar vol in de papieren en de documenten en de regels en wetten.
0: Oh, jee. Ja, lekker. Nou ja, goed. Ja. Maar er zit alweer een weekje op en ik ben vooral heel erg benieuwd. Heb je nog dieren mee naar huis genomen vanaf daar?
2: Nee, dat niet. Dat niet. Nee. Ja, 2 neefjes. Die waren ongeveer 2 hele wilde apen. Die constant om mijn nek heen hingen. Maar...
0: Ja, ik zat te denken aan je afgelopen week in het nieuws. Ik weet niet of het gehoord hebt, maar er was een mevrouw die had dus een slang in haar BH verstopt.
2: Ja, klopt. Die kwam naar Canada.
0: Het zal toch niet Charlotte geweest zijn die voor mij een slang stiekem meeneemt. En,
2: Ja. Nee, dat heb ik niet gedaan.
0: Nee.
2: Dus nee, maar het was meteen... Maandag eigenlijk is op de import is vlinderpoppendag.
0: Oh. Okay.
2: Door het weekend heen komen er veel van die zendingen binnen. En die worden maandagochtend dan allemaal gekeurd en ingeklaard. En die komen of klanten dan ophalen bij ons op kantoor. Of wij brengen het, want er zitten bijvoorbeeld ook een paar in de buurt. En dan brengen we het naar ze toe.
0: Okay.
2: Dus maandag is eigenlijk altijd echt wel op de import waar ik op zat, echt wel vlinderpoppendag. En dat is dan voor mensen die gewoon thuis vlinders, hoe noem je dat, collecteren.
0: Okay.
2: Als zeg maar als een soort of bijvoorbeeld Antropica, allemaal van die vlindertuinen en alles en zo.
0: Ja.
2: Die daarmee doen, maar soms gaat het ook nog door, want het komt veel uit het buitenland en dan gaat het soms ook nog door naar Engeland naar een klant of Artis bijvoorbeeld. En dat wordt dan allemaal vanuit ons uit verdeeld, maar vaak heb je dan wel 2 grote vaste klanten die het doen, zeg maar het allemaal regelen en hun verdelen het dan weer, brengen het naar de desbestemde adressen toe.
0: Oké. Okay.
2: Dus, maar dat is altijd wel veel werk, want daar ben je ongeveer eigenlijk gewoon de hele maandag mee bezig.
0: Ja, ja, ik kan me zo voorstellen.
2: En dan gaat het echt wel over duizenden vlinders poppen.
0: Ja.
2: Dus ja, dat was meteen even goed. Ook goed zorgen natuurlijk dat de juiste bij de juiste terechtkomt. Dat de juiste papieren bij de juiste doos zijn. Want de doosjes en de papieren krijg je apart. Dus dat moet je dan ook allemaal matchen, nakijken, kijken of alles klopt en zo.
0: Ja.
2: Dus het is wel fijn dat eigenlijk, want eerst was het bij... Ja, op Schiphol heb je natuurlijk veel afhandelaren.
0: Ja.
2: Maar nu gaat het eigenlijk maar via 2. En dat is het KLM Dierenhotel. En het dierenhotel bij het nieuwe Denata-pand.
0: Oké.
2: Dus eigenlijk hoeven wij dan nu ook niet meer al die papieren nog een keer tussendoor op te halen en naar de douane te rijden, want dat doen hun allemaal zelf. Dus eigenlijk voor mij is het alleen maar nu ophalen bij hun en zorgen dat alle papieren kloppen. Dus dat neemt wel weer wat tijd weg, zodat ik daar tijd voor andere dingen heb.
0: Ja.
2: Maar dat was wel weer even een omschakeling. Dan gewoon wat aanleveren en gedag zeggen en wegrijden. Dan nu.
0: Ja, precies. Ja. Dat is helemaal niks voor jou, denk ik. Ook zo kort zakelijk.
2: Nee, jawel. Nee, ik vind het wel leuk. Ik vind die afwisseling altijd wel even leuk, inderdaad. Ja, dat zeg ik. Ik doe nog steeds import erbij. Want ik heb ook gewoon import natuurlijk gedaan. Maar als mijn collega dan kwam rond 8:30, dan nam zij vooral de import over.
0: Ja.
2: Nee, de export over. Maar als ik naar de export bijvoorbeeld kijk, heb ik aapjes gehad.
0: Oh, leuk.
2: Die kwamen van Stichting Aap af. Stichting Aap is natuurlijk een tijdelijke opvang. En dan gaan ze kijken, zeg maar, naar een gezicht, andere sanctuary, opvang, dierentuintje, wat dan ook, die een plek heeft voor hun. Zodat Stichting Aap weer andere dieren kan redden. En nu hadden we 2 marmoset-aapjes. En die zijn... dinsdagochtend naar Londen gevlogen. En vanaf daar werden ze opgehaald. En toen zijn ze naar de, moet ik het goed uitspreken, Island of Wight.
0: Ja.
2: Zijn ze gegaan, net onder Engeland. En daar zit een hele grote sanctuary ook, die ook heel veel apen opvangt. En dat is eigenlijk meer echt een sanctuary voor een ja, gewoon echt een vaste thuis. Dus die beesten kunnen daar dan blijven. Zo hebben we ook wel eens met hun samengewerkt tussen Stichting Aap en hun. Om bijvoorbeeld de hele periode die servals natuurlijk, wat mensen in huis hadden, we niet meer mochten, dus werden gedumpt.
0: Ja.
2: Of gewoon inderdaad netjes werden weggebracht naar een opvang.
0: Oké.
2: Daar hebben we ook al met hun mee samengewerkt. En het is gewoon, de foto's wat ik heb gezien, ziet het er echt onwijs mooi daaruit.
0: Oké.
2: Dus dat was ook weer een mooi projectje.
0: Ja.
2: Verder, de temperaturen zijn natuurlijk iets minder warm aan het worden. Woensdag was nog een hele warme dag, dus dan hadden we iets mindere zendingen, gewoon uit voorzorg.
0: Ja.
2: Maar we merken wel dat we nu deze week en volgende week komen er heel veel huisdieren bijvoorbeeld binnen en gaan. Omdat niet alleen bij ons was er bijvoorbeeld een hitte-embargo, maar ook in Amerika op verschillende plekken, in Europa en zo. Dus daar moesten we allemaal veel mee rekenen en schuiven.
0: Ja.
2: Dus dan merken we dat de huisdieren nu wat toeneemt.
0: Oké.
2: Omdat die, dat zeg ik al, als wij bijvoorbeeld hier naar de temperaturen volgende week kijken, die nemen wat af. En dat zijn in andere delen van Europa ook.
0: Ja, precies.
2: Dus dan kunnen we eindelijk weer wat huisdieren, die of de eigenaar hebben ook een vlucht en verzet, of die zitten tijdelijk bij familie of vrienden en die kunnen dan weer met de eigenaar herenigd worden.
0: Ah, oké. Wat leuk.
2: Dus dat is altijd wel fijn, inderdaad.
0: Ja.
2: Gisteren was een hele chaotische dag, want toen stond ik alleen.
0: Okay.
2: Dus er kwam echt even alles op mijn bordje. Dus toen ben ik echt van alle kanten van Schiphol, heb ik denk ik wel gezien.
0: Ja, dan ben je flink onderweg.
2: Zeker.
0: Moet je ook helemaal lopen op Schiphol of word je gebracht?
2: Nou, ik heb mijn auto natuurlijk, maar veel delen mag je ook niet. Kan ik niet komen met de auto, dus dan moet ik een stuk lopen.
0: Oké.
2: Dus dan was het wel inderdaad, want ik heb natuurlijk gewoon een werkmobiel. Maar sommige collega's bellen ook privé. En op een gegeven moment stond ik kuikens aan te leveren met een klant. En hij zegt, je wordt wel lekker gebeld. Ik zie ze bellen om de beurt op elke mobiel van me.
0: Ja, precies.
2: Dus ze zijn heel veel mee bezig ook.
0: Ja.
2: Dus gisteren was nog eigenlijk wel, werd het ook nog even spannend. Want ik had 's ochtends rond 6:30 in Amsterdam een hondje opgehaald voor Nairobi.
0: Oké.
2: En die vlucht die werd rond 9 uur werd hij opeens gecanceld. Iets met de toestelstoring, dus hij kon niet vertrekken, dus die vlucht werd gecanceld. Ja. Maar bijvoorbeeld Nairobi is een land. In het weekend kunnen we daar geen dieren naartoe sturen, want dan is zeg maar die autoriteiten zijn daar gesloten. Ja. Dus toen wist ik toevallig uit het gesprek wat ik met de eigenaren die ochtend had, want dan vraag ik altijd ook of ze zelf ook al die kant op gaan of later. En toen vertelde die vrouw toevallig dat ze op een vlucht eerder zaten, maar dat ze daar de hond er niet bij opkregen. Dus toevallig parkeerde ik net bij KLM Dierhotel. Toen dacht ik, ik heb wel wat connecties. Dus toen heb ik gewoon gevraagd. Ik weet dat die vlucht over 1,5 uur vertrekt. En normaal moeten we 5 van tevoren zijn. Ik zei, maar die hond staat al bij jullie. Ik zei, kunnen we hem op die vlucht krijgen waar de eigenaar op zit? Want anders kunnen we hem pas na het weekend doen. En dan zit je ook weer met dierenartscertificaten die zijn verlopen eventueel. Of
0: ja,
2: legalisaties. Nou, en het was even snel bellen en regelen en alles vanaf 2 kanten. Vanaf onze kant en vanaf het dierenhotel. Maar het was gelukt.
0: Ja, oké.
2: En 1,5 uur voor vertrek zat hij aan boord.
0: Ja.
2: Dus dat is dan wel dat je denkt van, ja, dat is dan wel eigenlijk een trots momentje dat het je is gelukt. Ook voor de eigenaar, want die moesten we het slechte nieuws vertellen dat de vlucht was vertrokken. Die kinderen begonnen al te huilen op de achtergrond en emotioneel te worden. Dus ja, dan ga je toch wel echt alles op alles zetten.
0: Ja, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, dus dan is het dan mooi als zoiets lukt inderdaad.
0: Ja, zeker. Heb je een tipje van de sluier voor volgende week? Want we lopen zo tegen de NOS aan nu. Alles begint hier te knipperen op mijn scherm.
2: Ja. sowieso. Ja, dat zeg ik veel huisdieren. Ik doe veel import. Volgens mij hebben we nog wat dierentuindieren staan.
0: Oh, dus, leuk.
2: Mooie afwisseling.
0: Ja. Nou, verklap verder nog maar niks aan.
2: Nee.
0: Ik ben erg benieuwd. En ik ga opletten of ik jou voorbij zie rijden in een bus met een giraf die er met zijn nek uitsteekt.
2: Ja.
0: Goed.
2: Helemaal goed.
0: Hey Charlotte, heel erg bedankt deze week weer en tot volgende week dan. En yes. Fijn weekend en een fijne werkweek. Tot dan, hè.
2: Dank je. Doei. Hoi.
1: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op meer radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek.
1: William Hultzor.

0: Good Riddance van Green Day hoorde je.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: William Hultsel.
0: Ja, goedemiddag. Welkom terug. Leuk als je net intuned. Het is net 1 uur geweest inderdaad. Je luistert naar het tweede deel van Meer in de Middag. Mijn naam is William Hultsel. Tot 3 uur ben ik bij je met lekkere muziek, leuke activiteiten. En ben je nou Herman Brood fan of fan van de Rolling Stones kan ook. Blijf vooral luisteren. Ik heb zo meteen een leuke activiteit voor je. Eerst heb ik voor je hier Bruno Mars.

Ja, goed. En daar hoorde inderdaad Wanna Dance, If You Wanna Dance, Stay van Mel Smit. En ja, eerder beloofde ik iets met Herman Brood inderdaad. En ja, morgen is het zover. In de Shack in de Oude Meer, morgen op 19 juli van 4 tot 7 kun je daar gaan luisteren. Ja, niet naar Herman Brood natuurlijk, want het is overigens, vorige week was het een week geleden, of een week, 25 jaar terug alweer bijna, als ik goed zeg, dat hij besloot om van het dak af te springen. Nighthawks is een band van drie muzikale vrienden met veel ervaring in de Nederlandse muziekscene. Ze spelen een mix van rock'n'roll klassiekers en eigen nummers. De setlist bestaat onder andere uit nummers van Herman Brood, Neil Young en de Rolling Stones. En ja, het leuke daarvan is, het zijn bekende gezichten. Want Dirk Vermeij, zang en gitaar, die is bekend van Wild Romans. Hè, Herman Brood en his Wild Romans. En Paris Dandies. Ivo Severijns, die speelde onder andere bij Powerplay en bij Herman Brood en bij Welon de bas. En de drums, Leon Klaassen duwt dat. Die speelde bij Powerplay en Analogues. Nighthawks staat garant voor een energiek optreden vol bekende rocknummers. En ik heb hier, om alvast een beetje in de sfeer te komen, eentje voor je klaarstaan. Herman Brood met Never Be Clever.

En met Dance Monkey komen we aan op een paar minuten voor half twee. We gaan even uit naar Carolien met meer nieuwsoverzicht. Ben ik zo bij je terug. We gaan eruit met L'Amour Toujours, Kiki da Casino.

0: de Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Meer mensen verhuizen naar Haarlemmermeer dan vertrekken en kat gered bij woningbrand Boslaan, Hoofddorp. Haarlemmermeer trok vorig jaar meer nieuwe inwoners uit Nederland dan er vertrokken. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek verhuisden ruim 9000 mensen naar de gemeente, terwijl iets meer dan 8000 inwoners vertrokken. Nieuwkomers zijn meestal tussen de 30 en 40 jaar. Vertrekkers zijn vaker 25 tot 30 jaar of jonger. Ongeveer de helft van de verhuizingen vond plaats tussen Haarlemmermeer en een buurtgemeente. Amsterdam, Haarlem en Amstelveen waren daarbij de belangrijkste herkomst- en bestemmingsgemeenten. Mede door het positieve verhuissaldo groeide het aantal inwoners vorig jaar verder. Bij een woningbrand aan de Boslaan in Hoofddorp heeft de brandweer een kat gered. De brand ontstond in de nacht van donderdag op vrijdag in de keuken van de woning. Een buurvrouw hoorde het brandalarm en waarschuwde de hulpdiensten. De bewoners waren op vakantie, waardoor niemand thuis was. De brandweer sloeg een raam in om de brand snel te kunnen bestrijden. Het vuur was daarna snel onder controle. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Er is vandaag veel bewolking en plaatselijk kan er lichte regen of motregen vallen. De middagtemperatuur ligt rond 18 graden en er waait daarbij een matige noordwestenwind met windkracht 3 tot 4. Zondag zijn er naast bewolking ook zonnige momenten en blijft het overal droog. De temperatuur ligt rond de 20 à 21 graden. Na het weekend zijn de meeste dagen zonnige perioden en blijft het droog. Alleen op de woensdag is er meer bewolking met kans op enkele buien. Het blijft daarbij verder vrij koel. En de middagtemperatuur die komt heelal tussen de 20 en 21 graden uit. En de nachten worden ook even wat frisser met 12 tot 14 graden. En dan de verkeersinformatie in en om de Haarlemmermeer. Inderdaad, we hebben de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Beverwijk-Oosterwijkertunnel. Die is dicht vanwege werkzaamheden. Daardoor ontstaat er ook op de weg daarnaast een moet ik het zeggen? Opstopping inderdaad op de A208. Dat is de verbindingsweg IJmuiden. Richting de A22 is dat. Die is aan het vollopen. Daar staat 5 minuten vertraging. Dan de andere kant op de A9 Rottepolderplein Beverwijk Oost. Daar is langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Ook vanwege de afsluiting. Dus reken daar op een goede vertraging. En succes als je erin staat. Wij gaan gewoon lekker verder. Ik heb zo meteen Taylor Swift voor je. En David Guetta komt eraan. Maar eerst Alan Walker en The Dark Side.
4: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

Je hoorde Jody Bernal, Kaziek Kennel. En daarvoor Babe Rexha samen met Martin Garrix natuurlijk. En ja, goed, ik heb nog een leuke activiteit voor staan in Stompetoren. Ja, dat de Spaar en Woude natuurlijk, het cultureel centrum daar. Dat heet Rijke Stinkers in de Stompetoren. Dat is op 5 juli is dat geopend inderdaad. En tot 26 juli kun je daar in Stompetoren natuurlijk de tentoonstelling van de Rijke Stinkers gaan bekijken. Je kunt hier oude grafstenen bekijken uit het oudste monument van de Haarlemmermeer. Uit 1225. Nou, ik kan je vertellen dat er toen nog heel veel water lag hier waarschijnlijk. De opening was inderdaad op 5 juli en die is gedaan door Leon Blok, de specialist van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. En ja, dus we zijn alweer bijna 2 weken onderweg. Het is elke dag open in juli en daarbij geeft Henk Koelman dan 2 keer per middag een rondleiding langs de oude grafstenen in de Stompetoren. Tijdens deze rondleiding hoor je meer over de mensen die hier begraven liggen, wie ze waren, wat ze deden en wat we nog meer van hun weten. Dus dat is leuk. En om alvast een beetje, toch een beetje in de richting van het geld te blijven, heb ik hier voor je Dire Straits met Money for Nothing.

Avicii featuring Chris Martin, Heaven. En daarmee komen we aan op een paar minuten voor tweeën. We gaan eruit voor het NOS-nieuws van twee uur. We gaan eruit met Time at the Spell, Lady Gaga en Bruno Mars samen. Tot zometeen.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: William Hultzor.

0: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, hele goedemiddag. Je luistert inderdaad naar het laatste uur van mijn deel van Meer in de Middag. Inderdaad. Daarna ga ik het overgeven aan Tom van Dranen. Die is vanaf 3 uur bij je tot 6 uur inderdaad. Met onder andere appinten en tips voor je dier. Van 6 tot 8 hebben we Maurice Gerrits met Groove Connection. En om 8 uur beginnen Jaap en Max met Jaap en Max. Om er de tot 10 uur een doldwaze boel van te maken hier. En om 10 uur nemen Tars en Tienes van TNT het hierover. En zullen zij met de early gabber hardstyle tot 12 uur hier de boel gaan afbreken. Zo gaan we richting jouw zaterdagavond. Zometeen nog leuke activiteit voor je staan. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Ik heb nu voor je hier staan Teddy Swims, Mr. Know It All.

Ja, dat is toch wel een iconische hit. Hè? Thriller, Michael Jackson. Heb je de film trouwens al gezien? Ik ben toevallig afgelopen week geweest. En moet zeggen, het is wel erg goed. Ik vind het einde een beetje abrupt. Maar ja, goed, er zou een deel 2 aangekomen waarin misschien nog meer wordt verteld van nadat hij beroemd werd en hoe het zijn leven verder liep. Want dat blijft de mensen ook wel intrigeren natuurlijk. Ik heb nog een leuk iets voor je staan inderdaad. Want ja, bermtoerisme is in Nederland natuurlijk tegenwoordig verboden. Het is in de jaren 70 echt een hype geweest om met je stoeltje langs de snelweg te gaan zitten en kijken naar auto's die voorbij komen. Maar dat mag dus niet meer. Behalve in Zwanenburg, want daar is het weer tijd voor de bermtoerist. En dat is vandaag tot 5 uur. Dan kun je lekker op je stoeltje of met je teentje naast naar de auto's gaan kijken en langs de weg gaan zitten. Dat is op de Lijn der Dijk dan. Broodjes en koffie mee, genieten van de zon. Het was een typisch Nederlandse bezigheid, ontstaan in de jaren 50 van ons land. Inderdaad, ja, in de jaren 70 is dat een beetje opgehouden omdat het niet meer mocht. Maar toen was het helemaal op het toppunt, inderdaad. In de jaren 50 toen bermtoerisme inderdaad in opkomst was. Toen waren er slechts maar 140.000 auto's in Nederland. Nou, dat is ongeveer nu wat er op een paar kilometer van de ring A10 rijdt, zeg maar. Langs de snelwegen is het al een tijdje verboden, inderdaad, Zwanenburg niet. Dus daar kun je lekker gaan zitten. Het is een aanrader, want als je het leuk vindt de auto's te kijken, dan is dat elk weekend in de zomer, juli en augustus, geopend van 11 tot 5. Ja goed, wij gaan over zomer gesproken, gaan we lekker verder. Ik heb hier Juanes voor je, La Camisa Negra.

Je hoorde Self-Aware van Temper City inderdaad. En ja, best wel grappig inderdaad. Temper City is, bestaat natuurlijk uit succesvolle songwriters. Het trio bestaat uit zanger Ethan Pallett en zijn productieduo die met hem samen dit maakt. En dat is eigenlijk best wel heel bijzonder. Want ze hadden in 2026 braken ze door een virale TikTok-start. En ze lanceerden hun bandproject ook gewoon in alle stilte plaats. Hun debuutsingle Self-Aware, dit nummer dus wat je net hoorde, op het gloednieuwe TikTok-account. En vanaf moment nul, toen klapte het los. Want heel bijzonder. Maar ze hebben miljoenen streams en weinig volgers. De band wist al meer dan 60 miljoen streams op Spotify te halen, terwijl ze op dat moment slechts 32.000 volgers op Instagram hadden. Dus ja, goed. Er gaan ook geruchten over AI en dat de dame zo explosief is. Goed, er is er genoeg over te vertellen. Wat ook erg explosief is en nog heel veel meer volgers heeft en nog veel meer gestreamd is ook, dat zijn de Rolling Stones. En het is nu inmiddels 5:05. Dus ik ga het even overgeven voor mijn lieve collega voor het meer nieuwsoverzicht van 2:30. En dan ben ik zo bij je terug en we gaan eruit met de Rolling Stones in de Stars.

0: met de Showbitch. Een dilemma op de zaterdag. De Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10. Met Jaap Koopmans en Max Verbrugge. Op Meer Radio. Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Honklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: De zomercampagne zet kunst en erfgoed in Haarlemmermeer in de schijnwerpers. En koningspython ontdekt in BH van reizigster op Schiphol. Haarlemmermeer organiseert deze zomer een campagne rond kunst en erfgoed. Bezoekers kunnen onder meer het Krukiusmuseum, het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum, Stoomgemaal Halfweg en de Forten van de Stelling van Amsterdam bezoeken. Ook zijn er fiets- en wandelroutes langs de kunstwerken en historische locaties. Daarnaast organiseert de gemeente een fotowedstrijd met als thema Groen erfgoed, krachtig in elk seizoen. Foto's kunnen van 1 juli tot en met 31 augustus worden ingestuurd. De beste inzendingen worden later op verschillende locaties in Haarlemmermeer tentoongesteld. De douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben op Schiphol een koningspython aangetroffen in de BH van een Canadese reizigster. De vrouw wilde met de beschermde wurgslang aan boord van een vliegtuig gaan. Volgens haar had zij het dier gevonden bij een hotel in Amsterdam. De NVWA nam de slang direct in beslag en maakte procesverbaal op. Beschermde diersoorten mogen niet zonder vergunning worden uitgevoerd. De koningspython is ondergebracht bij een gespecialiseerde opvang waar het dier wordt verzorgd. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Er is vandaag veel bewolking en plaatselijk kan er wat lichte regen of motregen vallen. De middagtemperatuur ligt rond 18 graden en er waait een matige wind. Ja, noordwestenwind met windkracht 3 tot 4. Zondag is er naast bewolking ook veel zonnige momenten en blijft het overal droog. De middagtemperatuur ligt dan rond de 20 à 21 graden. Na het weekend zijn er op de meeste dagen zonnige perioden en blijft droog. Alleen op woensdag is er meer bewolking en kans op enkele buien. Het blijft daarbij verder vrij koel met de middagtemperatuur veelal tussen de 20 en 21 graden. Ook de nachten worden wat frisser met 12 en 14 graden. Dus kun je huis weer lekker 's nachts afkoelen. Dus wij gaan lekker verder, want ik heb hiervoor staan Jeroen van de Boom met je benzo.
3: Meer in de middag.
0: William Hultsel.

Jordel Giro, Roof Garden. Voor inderdaad tot zo'n milieu. En nog een leuk feitje komt hier net binnen. Krijg ik hier net doorgestuurd inderdaad. Een Belgische koppel is vorige maand flink geschrokken toen het 's nachts 5 gewapende mannen door zijn tuin zag lopen. Na de hand bleek het om een militaire oefening te gaan, gelukkig maar. Het ministerie van Defensie heeft het stel excuses aangeboden. Er zijn dingen waarvan je zegt, kan ook alleen in België. Het opmerkelijke incident vond plaats in de nacht van 16 op 17 juni. Bewoner Guillaume en zijn partner werden gewekt doordat hun beveiligingscamera's rond 2:30 iets detecteerden in de tuin. Op de beelden zagen we 5 gewapende mensen met capuchons. Het echtpaar belde direct natuurlijk de 112 en de centralist adviseerde hen om binnen te blijven. Na 30 minuten onzekerheid belden ze opnieuw het noodnummer. Toen werd hun verteld dat het om een militaire oefening ging. Het zou je maar gebeuren, hè, dat je lekker ligt op hun slapen. En uiteindelijk kun je wel zeggen, told you so. En die heb ik hiervoor staan. Martin Garrix featuring Jax. En straks komt Bluff eraan.

Sarah Larsson, Never Forget You. En daarvoor hoorde je Bluff met Zaterdag. En ja, dat is best bijzonder ook om een nummer uit te brengen wat je alleen op zaterdag kunt spelen. Ja, gekkigheid natuurlijk. Ja, daarmee gaan we wel ja, verder op jouw zaterdag. Want mijn deel van Meer in de Middag zit er inmiddels op. Ik ga het, zit er al klaar voor. Ik ga het overgeven aan Tom van Dranen. Die is tot 6 uur bij je met inderdaad de dierentips van App Hint. En natuurlijk al zijn van andere leuke vaste items. Bedankt, Ton, in ieder geval. Ja, goed. En dan van 6 tot 8 hebben we de Groove Connection. Maurice Gerrits, die gaat hier dan even ja, lekker een beetje laten grooven. Dan van 8 tot 10 hebben we Jaap en Max on Air. En die worden opgevolgd om 10 uur door TNT. En die gaan hier dan de boel afbreken en een einde maken jouw zaterdagavond. Ik wens je in ieder geval een heel fijn weekend en een fijne week. Bedankt voor het luisteren en volgende week 12 uur sharp ben ik weer bij je. Tot dan. En we gaan eruit met Debbie Eno David, The First Time.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
1: Tom van Dranen.

En dat was de eerste van deze drie uur One Republic met Runaway. Hallo, welkom terug bij Meer in de Middag. Deze drie uur waren gepresenteerd door William Hulsel. Dank William voor deze drie uur. Wat ga je verwachten tussen nu en zes uur? Kwart over vier is hij in de studio. Ad hinten van dieren speciaal zak Hoofddorp. En vandaag gaan we het hebben over vervoer van de hond in je auto. Kwart over drie en kwart over vijf hebben wij vandaag de muziek. Het evenwicht voor je van Ronald Mulder. En ik draai de nummer 1 is voor je uit het verleden. Welke dat zijn, dat ga je allemaal horen. En ook de nieuwe supertrick ga ik aan je voorstellen. En daarvoor gaan we naar Zeeland vandaag. Maar eerst een andere. Dit is nieuw van Alex Borman. Dit is Fever Dream. Goedemiddag en welkom.

0: En zo hoorde je na Alex Warren uit 1985 de Noorse formatie AHA met The Sun Always Shines on TV. En dit was net Dominic Fike met White Keys.
1: Vandaag in de muziek.
0: Bob Marley en The Wailers treden op 18 juli 1975 op in het Lyceum Theater in Londen. De groep speelt onder meer I Shot the Sheriff, Get Up and Stand Up en No Woman, No Cry. De opnames hiervan worden op het album live uitgebracht. En dat is de grote doorbraak voor Bob Marley en The Wailers in Europa. Want vooral dit nummer wordt heel veel gedraaid op de radio. No Woman, No Cry.

De samenwerking tussen Van Dijk Hout en Akte en de Munnik. Dat was Mijn Hout en Hart van de Puma's uit 1999. En van 1999 gaan we naar 1997. Zo vlak voor het nieuws met Carolien Greven. We gaan namelijk naar de nummer 1 van 18 juli 1997 in Wallonië. 8 weken lang bovenaan. Alane door Wes.

0: meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Huisartsen vragen einde aan jarenlange vertraging nieuwbouw en brandweer voorkomt uitbreiding van akkerbrand in Beinsdorp. De huisartsen van Medisch Centrum Lucas Bols roepen de laatste bezwaarmakers op hun juridische procedures tegen de nieuwbouw in Nieuw-Vennep te beëindigen. Volgens de artsen is de huidige praktijk te klein, waardoor nieuwe patiënten niet altijd kunnen worden ingeschreven. De nieuwbouw maakt deel uit van een plan met 110 woningen en een medisch centrum waar meerdere zorgverleners samenwerken. De rechtbank verklaarde de bezwaren ongegrond. De huisartsen hopen daarom dat de laatste juridische onzekerheid verdwijnt en de bouw eindelijk kan beginnen. De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt voor een brand op een graanakker aan de Hillegommerdijk in Beinsdorp. Het vuur werd ontdekt door een voorbijganger die ook vrijwilliger bij de brandweer is. Personeel van een naastgelegen bedrijf probeerde de brand eerst zelf te blussen, maar zonder succes. De brandweer schaalde snel op naar een grote brand. Dankzij de snelle inzet bleven een schuur en omliggende graanvelden behouden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er raakten geen mensen gewond en de schade bleef beperkt tot het perceel. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer in de middag.
0: Tom van Braak. Meer Radio.

0: Trots zijn we op hem in Haarlemmermeer. Robert Morris, dat was hij met de supertrack van deze week. Cherry Blossom.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Lokaal valt er een lichte bui vanavond vanaf 7 uur. Het wordt tussen de 19 en 24 graden bij matige noordwestenwind. En vanavond en vannacht is er een mix van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar waarde tussen de 11 en 16 graden. Het is hot of het is cold. Hier is Katy Perry.

0: Is het nou Sia of is het nou Saya? In ieder geval was ze hier samen met Kendrick Lamar in The Greatest.
1: Het WK Voetbal op Meer Radio.
0: Het WK Voetbal, morgen gaat om 9 uur is de finale. Die wordt gespeeld in New York tussen Argentinië en Spanje. Nou, vanavond om 11 uur is in Miami de troostfinale. Om de derde en vierde plaats spelen Frankrijk en Engeland tegen elkaar. De scheidsrechter is Jesus Valenzuela. Hij is 43 jaar en komt uit Venezuela. En Frankrijk en Engeland treffen elkaar voor de vierde keer op het WK. In de vorige eeuw wonnen de Engelsen zowel in 1966, het werd toen 2-0, als in 1982 en toen werd het 3-1. Le Blues trokken op het vorige WK aan het kwartfinale aan het langste eind, toen werd het 2-1. En Frankrijk speelt voor de vierde keer om het brons. In 1958 en in 1986 werd het derde. In 1982 was Polen te sterk voor de Fransen. Engeland verloor beide troostfinales. In 1990 boog het voor Italië met 2-1. In 2018 greep België naar het brons en toen werd het 2-0. En hier is INXS uit Australië. Need You Tonight in Meer in de Middag.
1: Het WK Voetbal op Meer Radio.

En dat waren Morgan Wallen samen met Tate McRae hier bij Meer Radio in What I Want. En What I Want is de laatste plaat van dit uur. En daarvoor gaan we naar Amerika. Dit is Toto en Mushanka. Tot zo weer, naar het NOS Journaal.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Tom van Dranen.

0: Genesis en Phil Collins.
1: Tom van Vranen.
0: Dat was Jesus He Knows Me uit 1981, een aanklacht tegen alle televisiedominees in Amerika. Wat kan je verwachten tot het nieuws van 5 uur? Ad Hinten is hier van Dieren Speciaal, zak hoofdhoofd om 4:15. En we gaan het hebben over het vervoer van de hond in je auto. We hebben goede muziek voor je verder. Nummer 1 is, en we draaien ook, ja zeker weten, een jager vandaag. Wie dit is, dat ga je straks horen.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Het Meer Radio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Tom van Dranen.
3: Dit is Meer Radio.
1: Meer Radio.

0: Ja, dat was Olivia Rodrigo met Stupid Song hier bij Meer Radio in Meer in de Middag.
1: Meer in de Middag, dierenrubriek. Met Ad Hinten van Dierenspeciaalzaak Hoofddorp.
0: Ad, goedemiddag.
2: Ton, goedemiddag.
0: Het is mooi weer, dus we gaan uit met de hond, lekker in de auto. Ja. Heb je daar enkele goede tips voor?
2: Jazeker. Het is hartstikke leuk om je hond te vervoeren.
0: Ja, zeker weet je. Ja.
2: Het kan hartstikke handig zijn en zelfs soms nog nodig zijn. Maar het is wel erg belangrijk dat je dit op een veilige en prettige manier doet. Want wij willen natuurlijk dat onze viervoeter zich prettig voelt en dat er niets vervelend gebeurt.
0: Heb je daar tips voor?
2: Tuurlijk. Tip 1. Creëer een veilige plek. Dus controleer voordat je begint aan je autorit altijd even of er geen gevaarlijke en of losliggende voorwerpen liggen. Zowel in de kofferbak als op de achterbank. Zo is er geen risico dat voorwerpen gaan glijden of bewegen en vervolgens je hond bezeren. Tip 2. Maak tussenstops tijdens lange ritten. Ga je een langere autorit maken en gaat je hond mee? Maak dan om de 2 uur een pitstop. Dat is echt een must. Zo kan je hond even de benen strekken en zijn behoefte doen. Dit zorgt er ook voor dat je hond eventueel wat energie kwijtraakt en daardoor rustig blijft in de auto tijdens de reis. Zullen we nog een derde doen? Tip 3. Vervoer je hond in een bench of een gordel. Een van de veiligste en meest prettige manieren om je hond te vervoeren in de auto is in een bench. Diverse benches kun je namelijk vastzetten in je auto of zijn speciaal ontworpen voor de auto. Zo ben je verzekerd dat je hond geen kattenkwaad uithaalt tijdens de rit, waardoor hij zich niet kan kabbezeren of een ander in gevaar kan brengen. Ook zijn er speciale gordels voor honden, waardoor de veiligheid van de hond en mens gegarandeerd zijn. Neem water en wat lekkers mee. Neem altijd water en wat hondenbrokjes mee in de auto bij een omleiding. Of een file of autopech is het o zo prettig als je je hond ook in zijn behoefte kan voorzien, zodat je hond ook een ontspannen, prettige reis heeft. En als laatste, pas je rijgedrag aan. Het is handig om je rijgedrag rekening te houden dat je een hond bij je hebt. Dus denk aan bochten. Die voor jou normaal kunnen zijn, die kunnen voor je hond zorgen dat hij uit het evenwicht raakt. Net zoals het plotseling remmen. Of het hard rijden, of het roekeloos inhalen. Veiligheid voorop, dus rij rustig en verstandig. Denk aan de gezondheid van mens en dier.
0: Dat is heel verstandig, Ad, was je het laatste wat je zegt.
2: Dat bedoel ik.
0: Dankjewel, hè.
2: Fijne middag.

20 Seconds, dat was Ruben Hillen. En vooraf gegaan aan Ruben hoorde je Joe Cocker met Summer in the City. The King of the Covers met een cover van 11 Spoonful. Namelijk Summer in the City. En dat komt van 11 Spoonful uit 1966. We gaan op naar het NOS-journaal van 17:30. En voor die tijd een mening voor je. De Engelse acteur Jimmy Nail die maakte een plaat die 2 weken lang op nummer 1 stond. En daarna heeft hij nooit meer een hit gehad in Engeland. Op 18 juni 1992 komt hij nummer 1. En staat 2 weken lang naar bovenaan met Ain't No Doubt.

0: Van 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen.

0: Een van de meest eigenwijze artiesten uit hun stal. De stal van Stokdeken en Wonderman, Rick Astley. In 1987 met zijn grote nummer 1 hit. Dat was Never Gonna Give You Up.
1: De jarigen van vandaag.
0: De Golden Earring geeft op 18 juli 1986 een concert op het strand van Scheveningen. 200.000 belangstellenden kwamen op dit optreden af. En drummer Cesar Zuiderwijk is jarig, dus het is extra groot feest, want hij wordt 38 jaar. Dus Cesar wordt vandaag, om precies te zijn, 78 jaar. Uit 1971 is dit. Cesar Zuiderwijk en Earring, Buddy Joe!

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: ILO samen met Olivia Newton-John.
1: Tom van Branen.
0: De titelsong van de film Xanadu, een grote flop. Je ziet namelijk Olivia Newton-John stuntelen op rolschaatsen. En dat is eerlijk gezegd geen gezicht. Welkom terug bij Meer in de Middag. Alweer het laatste uur. En dit uur vandaag de muziek, de nummer 1 is van vandaag. En de nieuwe supertrack van Meer Radio. En daarvoor gaan we naar Zeeland. Welke dat zal zijn? Wie hoort dat zo? Doe normaal.

0: waar zou ik nou weer eens muziek over maken, dacht Herbert Styles. Oh ja, muziek voor een sushi-restaurant.
1: Vandaag in de muziek.
0: Voor het eerst sinds zij in 1970 uit elkaar zijn gegaan, beginnen Simon & Garfunkel op 18 juli 1983 een uitgebreide tournee door Amerika. In totaal zal het duo 19 steden aandoen. Het eerste optreden is in Akron in de staat Ohio. Onder meer toen ook natuurlijk The Sound of Silence.

Geschreven in 1980 voor de Blues Brothers. De film met in de hoofdrollen Dan Aykroyd en John Belushi. En zij zongen in die film onder meer dit nummer van Selma Burke. Everybody needs somebody to love. Ook gedaan ooit door de Rolling Stones. We gaan naar Italië toe voor de nummer 1 van die dag. Welke dag? 18 juli 1987. 12 weken lang bovenaan. Madonna, en die hoor je tot 5:30. Dit is Who's That Girl?

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen.

0: kreeg ik die van jou.
1: Ze is alweer 30 jaar Emma Heesens uit Schravenpolder in Zeeland. En zij heeft de komende week de Supertrack hier bij Meer Radio. Met Hartenbreker.
2: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
1: Zondag is er naast wat bewolking ook zonnige momenten. Het blijft overal droog en de temperatuur ligt rond de 20 à 21 graden. Na het weekend zijn op de meeste dagen zonnige perioden en blijft het droog. Alleen woensdag is er meer bewolking met kans op enkele buien. Corn Fan Comps, zo heet hij. En het in 1989 een hele grote hit met dit nummer. Dit is Wonderful Life.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Pak je biertje, vrienden. Een leuke plaats door Snelle samen met Mark Floor. Ik heb een nummer 1 niet voor je. Zo vlak voor het nieuws van 6 uur. En na 6 uur Gerrit Ekdom te gast bij Maurice Gerrits in de Groove Connection. En wat hij gaat draaien, dat ga je straks allemaal horen na het nieuws van 6 uur. Maar nu een nummer 1 is. En daarvoor gaan we naar Nieuw-Zeeland. 18 juli 1969, nummer 1 daar. 4 weken lang bovenaan. De King zelf, Elvis Presley, met In the Ghetto.

Jennifer Lopez met Let's Get Loud. En tot zover deze meer in de middag. Straks na 6 uur de Groove Connection van Maurice Gerrits. En een hele speciale uitzending, namelijk de gast is Gerard Ekdom. Door zijn set die hij speelde afgelopen zaterdag op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Dus na 6 uur Gerard Ekdom en Maurice Gerrits samen. En dan om 8 uur Jaap Koopmans en Max Verbrugge, ook samen met Jaap en Max On Air. En 10 uur wordt het programma afgesloten vanavond met heerlijke muziek door TNT, oftewel Tarzan en Tinus. En ik heb er nog eentje voor je tot het nieuws van 6 uur. Hier is Calvin Harris voor je, samen met Clementine Douglas. Dit is

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is The Groove Connection. Maurice Gerrits.
1: Ja, welkom op jouw Feel Good zaterdagavond. Dit is The Groove Connection hier op Meer Radio. Afgelopen weekend was het North Sea Jazz, de 50ste North Sea Jazz. Ik was er zelf ook aanwezig. En wie er ook aanwezig was, was Gerard Ekdom. Hij staat daar elk jaar lekker te blazen boven op het dak buiten bij Tigris. En wij mogen die set uitzenden. 2 uur lang. De set zelf duurt 2,5 uur. De eerste 2 uur ga je dus nu horen op Meer Radio. En hij kon

0: Deel 1, Ekdom's Funky Weekend Trap live vanaf Tigris in Rotterdam tijdens North Sea Jazz. De 50ste North Sea Jazz. Tijd voor het nieuws, daarna deel 2.
1: Dit is The Groove Connection.
2: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. The Groove Connection, Maurice Gerrits.
0: Ja, dit is The Groove Connection, deel 2. En we gaan lekker verder waar we waren gebleven.

0: uur lang hoorde je hem hier in de Groove Connection. Wil je de hele set horen? Want de hele set duurt 2,5 uur. Hij staat op Mixcloud. Even kijken onder Ekdome en dan ga je hem vanzelf tegenkomen. Goed, straks veel plezier met Jaap en Max en ook nog TNT. En ik wens je een fijn weekend. Tot volgende week.
1: Dit is The Groove Connection.
2: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de vierde in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: raar. Het is gek. En het is giftig. Waar word jij echt giftig van?
1: Waar word ik giftig van?
0: Ja.
1: Mensen zonder ruimtelijk inzicht. In openbare ruimtes. Die niet doorhebben dat ze gewoon echt keihard het gangpad in de supermarkt blokkeren. Terwijl ze ergens irritant staan te doen. Dus ik denk, ga weg! Je staat heel erg in de weg.
0: Ja, precies. Of je staat letterlijk in de weg. Ja. Of dat ze dan ineens stil gaan staan. Zonder een soort observatie van, kan dat nu?
1: Ja. Van kijk even om je heen. Van, kan ik nu in één keer stil gaan staan? In plaats van dat je gewoon rustig even kijkt. Van, laat ik even een stapje opzij zetten.
0: Ja, precies.
1: Ga maar lekker vol binnen op het gangpad. Stilstaan!
0: Weet je waar ik ook zo giftig van word?
1: Nou.
0: Mensen die niet op tijd intunen voor Jaap en Max on Air. Maar die dat dus nu wel hebben gedaan. Want...
2: Tot 12 uur. Jaap en Max on Air. Met Jaap Koopmans en Max Verbruggen.
0: Ja, het kassenbord doet het nog. Welkom.
1: Welkom. Jaap op deze zaterdag. 18 juli.
0: 18 juli is het.
1: De zon is net onder.
0: De
1: zon is net onder.
0: Dat is 10 voor 10.
1: Oh, kut. Sorry. Ja. De zon is nog niet onder. Ik zit verkeerd te tellen.
0: De zon gaat bijna.
1: Ja, ik zat zo in soort van die memories van vroeger. Ja. Dat ik dacht, we zitten 10 tot 12.
0: Ja, gisteren hadden we toevallig nog over met de collega. Dat wij dus al bijna 9 jaar doen wij dit programma nu.
1: Ongelooflijk.
0: En in de beginjaren deden we dus van 12 tot 2 s'nachts.
1: Ja.
0: En daarna gingen we naar van 10 tot 12.
1: En
0: dus het is inderdaad niet te gek.
1: Dus ja. Volgende week zitten we gewoon.
0: Ja, wat ik al zei, de ontbijtshow.
1: Ja, ontbijtshow met Jaap en Max.
0: Jaap en Max on het bijt.
1: On het bijt.
0: Goed, gisteren hebben we ook voor het eerst gevlogen, Max.
1: Ja, zo. En wat een vlucht was dat?
0: Oh, man.
1: Ja. Echt het prachtig is... tussen de twee torens door.
0: Ja, precies. Er zat een heel groot Red Bull-logo ook op de zijkant van zijn mond. That's how we roll.
1: Ja. En zo alle knopjes omhoog en dan naar beneden. En
0: precies.
1: De turbo ging aan.
0: En er zitten ook een paar knopjes vast, sorry William.
1: Ja, exact.
0: Maar, komt die toch wel later. Die hangt nu op de bank, denk ik. Die is aan de bijkomen. Laten we allereerst natuurlijk ook Maurice Gerrits, onze enige echte one and only DJ Mainstream, bedanken.
1: Dankjewel, DJ Mainstream.
0: Voor de Groove Connection. De enige echte mix Noordje Jazz van Gerard Ekdol.
1: Ja. Hoe die zo mooi die groeven aan elkaar weet te verbinden, ik weet het niet. Maar hij doet het hem.
0: Ik heb dus vanmiddag ben ik bezig geweest met de vloerleg in mijn huis.
1: Oh.
0: En daar heb je dus ook van, daar hebben we het steeds over de veegroef. Dus toen jij het had over groeven aan elkaar leggen, moest ik gelijk denken, ja, dat heb ik dus de hele dag al zitten doen, die groeven aan elkaar te leggen.
1: Nou ja, misschien volgende week guest appearance in de Groove Connection.
0: Oh ja, inderdaad.
1: Kun je eens uitleggen hoe je die groeven nou het beste met elkaar verbindt.
0: Dat niemand dan nog voor laminaat of PVC heeft bedacht, nee, ons systeem van interlocking heet... De Groove Connection.
1: Groove Connection.
0: Dat is mooi.
1: En daar heb je een speciaal apparaat voor, de Groove Connector. Ook wel bekend als DJ Mainstream.
0: Ja. Laten we lekker beginnen, want zo meteen hebben we natuurlijk een showbiz nog te bespreken met je. Ook een dilemma?
1: Ja, zeker Jaap.
0: En een genre.
1: We gaan zoveel doen. Twee uur. Zoveel!
0: Zoveel!
1: Ik kan niet wachten.
0: Nee.
1: Nee, dus laten we maar beginnen.
0: Je kan natuurlijk trouwens laten weten wat je van de show vindt of niet. Studio@meerradio.nl
1: of 023-4x5-900.
0: En wij beantwoorden telefoon wel. Ja, kan maar beter gezegd worden.

0: C'est très Mortimer.
1: Mon français est très terrible.
0: Très terrible. Ja, dit was dus très Mortimer. En side to side.
2: Maar welke side op?
0: Oeh.
2: Van links
0: naar
2: rechts. Of van rechts
0: Naar links. Of van voor naar achter.
2: Van links
0: naar rechts. Van voor naar achter. What is up, Radio Nation? We're your hosts, Jaap and Max. Let's get right into the show, bitch. Oh.
2: Tiger Blood, man.
0: Ja, Tiger Blood. Je zou maar een ex hebben waaraan je nog geld moet betalen.
2: Jazeker, sorry. Ik moet hem gewoon heel eventjes...
0: Een track opzoeken?
2: Ja, je kent hem wel. Ik weet alleen niet of hij... Oh nee, staat hij niet hierop? Oké, dan moet ik hem even op YouTube op.
0: Waarschijnlijk ken ik hem wel, maar ja, ik heb geen idee waar je
2: 100.000, 120.000% ken je deze track.
0: Want dit heeft alles te maken met onze showbitch van vanavond.
2: Ja, wacht even.
0: En dus met... Met XM.
2: Je weet welke het is, kijk.
0: Oh, ja.
3: Yeah, I want a drug.

0: Party. What's not to love? The role I was on, Dave Jagger and Richard.
1: Lee, like, Lee, the eyes in the room.
0: That's how I party. That's how I party. I was banging 7 gram rocks. That's how I roll. Winning. I had one gear. Go. Epic. Winning.
2: Are you by quarter?
0: I'm by winning.
3: I'm by winning.
4: Win by winning. Win here, win there, win everywhere.
3: Oh mijn god.
4: Goed, maar minder dan Charlie Sheen.
3: En hier is winning, want...
4: Ja, dit is iets minder winning.
3: Ja, maar hij is winning in schulden betalen.
4: Winning in... Nou, dat valt nog te zien. Want hij moet namelijk zijn ex een achterstallige alimentatie betalen van 425.000 euro.
3: Maar kan je net aan een parkeerplaats in Haarlemmermeer kopen?
4: Ja, bijna. Nou ja, Zijn ex-vrouw Brooke Mueller, die stelde eind vorig jaar dat de acteur haar bijna $15.4 miljoen verschuldigd zou zijn aan achterstallige alimentatie en rente. Dus daar gewoon rente op, hè?
3: Dat is echt niet normaal.
4: Ja.
3: Maar dat is het dus niet?
4: Nou, verder zegt het artikel dat Charlie dus haar $500.000 aan alimentatie betaalt. Volgens de schikking betaalt de 60-jarige acteur de helft van het bedrag deze week en het overige deel uiterlijk 1 september. Dus...
3: Oké. Okay.
4: Ja. Ik moet zeggen, een half miljoen?
3: Ja.
4: Why? Voor wat? Ik vind dat,
3: ja, voor wat? Ja,
4: voor
3: achterstallige
4: alimentatie.
3: Ja, blijkbaar. Ik vind dat ook echt... Dat is veel geld.
4: Het is heel veel geld. Ik weet dat kinderen duur zijn. Maar kinderen zijn niet $15.4 miljoen duur.
3: Want ze hebben ook een 16-jarige tweeling genaamd Max en Bob.
4: Wat? Max en Bob? Maar sorry, maar een 16-jarige kid... Die kost onderhoud ook niet superveel meer op een gegeven moment. Want die gaan werken.
3: Ja, precies. Dus
4: en die willen hun eigen vrijheid.
3: Ja, dus het is heel raar.
4: Ja.
3: Ik vraag me eigenlijk, wat doet Charlie Sheen?
4: Ze waren ook maar 3 jaar getrouwd, hè?
3: Ja, daarom. Dus voor 3 jaar zou dit dan moeten.
4: Voor 3 jaar!
3: 5 ton. Ik vind het heel...
4: Nee, maar 5 ton wat hij achterloopt. Dat hele bedrag.
3: Ja, bedoel ik. Dus
4: bijna 16 miljoen.
3: Ja, precies. Nou ja, dat zegt zij.
4: Ja, dat zegt zij.
3: 16 miljoen, dat kan toch niet in 3 jaar tijd?
4: Maar to be fair, je weet hoeveel geld hij kreeg voor 2.5 Men, hè?
3: Ja, oké, okay, maar...
4: Hij was ongeveer de best betaalde man op televisie.
3: Ja, maar goed, maar dan zou je toch niet zeggen van... Oh ja, dan moet hij ook maar zoveel betalen voor zoiets.
4: Ja, ja, ja, maar dat is natuurlijk... Ja. Hij kreeg ongeveer $1.9 miljoen per aflevering.
3: He is by winning!
4: He is by winning!
3: Ja, onze party hardy. Wat heeft hij nou ook weer allemaal gebruikt?
4: Wat niet? Hey, serieus, wacht. Het zullen eens...
3: Hij is er nu even, Max is nu even aan het zoeken.
4: Volgens mij is er weinig wat hij niet heeft.
3: Charlie's.
4: Vooral coke en crack, wat hetzelfde is. Alleen
3: coke,
4: een andere vorm
3: crack,
4: ervan. Heroïne, medicatie op voorschrift, MDMA en steroïden. Testosteronzalf. Sinds 2017 nuchter. Hartstikke goed.
3: Oh, wat goed.
4: Ja, ja, ja.
3: Al echt heel lang.
4: Ik bedoel, dat is ook wat een stuk van zijn show daarna zo liet zien. Van dat hij helemaal... Hij is in therapie gegaan. Anger Management heette de serie waar hij
3: Een
4: therapeut was en zelf ook in therapie ging.
3: Oh?
4: Ja.
3: Nou, wat goed.
4: Goed van hem. Beetje jammer dat hij achterstallige betaling heeft. Maar hij betaalt het dus blijkbaar wel wat hij zegt dat hij het terugbetaalt. Dus
3: goed. Vind ik ook netjes. Maar goed, dus 15 miljoen tegenover die 2 miljoen die hij voor 2.5 Men heeft gehad. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel weer lullig.
4: Ja.
3: Kan je niet meer terugbetalen.
4: Nee.
3: Maar anyway. Nou, Charlie, succes ermee.
4: Succes.
3: Wij sturen ook wel een tikkie voor de achterstallige subsidie die je ons beloofd had.
4: Ja, ja, precies. Ja, want wij zijn ook hartstikke winning. Dus.
3: Wij zijn so by winning! Ja. Laten we vooral verder gaan.
4: Laten we vooral verder gaan. Dat klinkt zo heel goed.
3: Laten we teruggaan naar de beat. To the beat.
4: Back to the beat.
3: And take it back.
5: Hey.

0: van die muziek waarvan je denkt dat het nu 6:00 is.
1: Dan moet je dat draaien.
2: Is het lekker.
1: Moeten we hier een verzameling voor maken, Jaap?
2: Muziek waarvan je denkt...
1: Nou, een muziek die over tijdstip gaat. Want we hebben dus eentje...
2: Oh ja, dat is zo.
1: 4 a.m. Ik heb 5 a.m. ken ik. Hold up, ik ken een track genaamd 5 a.m.
2: 4 a.m.
1: Ja. Maar 5 a.m. van Not Your Dope, die ken ik ook. Dus we hebben al 4, 5, 6 a.m.
2: Hey. Noem hem iets van Around the Clock of zo.
1: Ja.
2: Rock Around the Clock of...
1: Dit gaan we doen. Ik ga een nieuwe playlist aanmaken. Around the Clock. Je hoort het hier live, mensen. Dit
2: wordt nu live hier gemaakt. Dit is een idee. En jij kan het trouwens volgen. Hè? Max Verbrugge op Spotify even zoeken. En je komt precies in zijn pareltjes van
1: around
2: lijstjes.
1: Around the Clock. Ik had hem bijna willen noemen Rave Around the Clock.
2: Als je hem dan ook op de volgorde doet, als het lukt, van 1,
1: ja, natuurlijk. Ja. Alleen het ding is dat ik nog geen 12 o'clock heb.
2: Nee, oké. Nou, dat zal wel bestaan, maar dan moeten we het even goed zoeken. Wat ook bestaat en waar we altijd even goed over moeten nadenken en zoeken of zo.
3: Een dilemma op dinsdag op de zaterdag. Het is de Doddos.
2: Ja. Want dat gaat ook Around the Clock weer door. En... het is weer een hele bijzondere. En ik vind de reacties ook wel weer heel erg mooi. Want mensen gaan nog helemaal op los. Max, ben je er klaar voor? Als je alvast,
1: voor jou wel. Ik heb... Ah, hier kan ik het vinden. Yes.
2: Je mag alleen nog een paar cola drinken.
1: Oké.
2: Of als je een orgasme hebt, word je een centimeter groter.
1: Wat?
2: Als je een orgasme hebt, word je een centimeter groter.
1: In welke dimensie?
2: Ja, nee,
1: van
2: ja.
1: Welke richting?
2: Nee, precies. Dat is arbitrair. Dat is niet bepaald.
1: Of een deel van
2: wordt,
1: mij.
2: Word je een centimeter groter?
1: Ja.
2: Dus meer zie je het dan wel als, laten we zeggen, word je. Dus jij ik als geheel word je een centimeter groter. Dus op je X, Y en Z als, zeg maar even.
1: Oké. Ja, ik zit te denken wat Sinterklaas mij zou schrijven.
2: Ja. Nee, ja, want er staat niet, je wordt langer.
1: Maar cola drinken, nee, dat absoluut niet. Nee. Want ik geniet wel, ik ben blij dat ik hier mijn glaasje cola heb. Maar ik wil gewoon eigenlijk, water moet de standaard zijn.
2: Ja,
1: en af en toe even...
2: af en toe even suiker. Ik wil wel gelijk zeggen, de topcomment vind ik wel heel erg mooi. Van alleen maar cola drinken word je vanzelf ook een aantal centimeter.
1: ja, maar dat is vooral de horizontale.
2: Ja, precies.
1: Op het horizontale
2: vlak.
1: Ja. Nee, maar iedere keer als ik klaar kom, specifiek...
2: Als je een orgasme hebt.
1: Als je een orgasme hebt. Ja. Orgasme.
2: In je oor.
1: Ja, ik denk op de korte termijn is de cola kutter. Maar op de lange termijn is het groter worden kutter. Maar aan de andere kant, op een gegeven moment word je denk ik zo groot... dat het dan ook wel een soort van een novelty heeft of zo.
2: Ja en nee, denk ik.
1: Nee?
2: Ik kan uit ervaring natuurlijk spreken. Lang zijn kan best leuk zijn, maar het heeft ook zo zijn nadelen.
1: Ja, op een gegeven moment word je zo groot dat het gewoon...
2: Ja, maar dan kan je niet meer naar een normaal huis.
1: Nee, maar dan gelden de regels voor de mensheid niet meer voor jou. Ja.
2: Dan word je gewoon een reus.
1: Als jij 15 meter groot bent,
2: ja.
1: Wat gaat de politie doen dan? Ja, sorry. Kom dan, ik trap je huis helemaal door de types. Ja, dat...
2: Succes.
1: Het enige wat je hoeft te doen is jezelf 3 weken opsluiten in een hokje.
2: In wat voor hokje? Je bedoelt, ja, oké, nee, ik dacht, wat bedoel je dan maar? En natuurlijk, ja, een rukbunker.
1: Ja, moet wel een hele grote rukbunker. Yes, een rukhangar.
2: En uiteindelijk wordt dat zo'n oude Zeppelin-beet. Ja. Zoek om. Oké, nou dat is duidelijk. We gaan even kijken wat er in de comments. Want ik had hem al gezegd, van alleen maar cola drinken word je ook vanzelf een aantal centimeters groter. Ja, stuurt iemand een gifje met ik na een week en vervolgens dus als reus lopend door New York. Jeffrey zegt, mag het cola zijn, anders word ik in plaats van 68 meter lang dezelfde afstand in omtrek in een jaar. Iris zegt wel, cola, keuze 2. Ashley zegt, dan maar de eerste. Ik heb genoeg mensen die altijd alleen maar cola drinken en geen tanden meer over hebben van die troep.
1: Nee, dat is zeker waar.
2: Ja. Erin zegt, ik ga voor de cola. Jolien zegt, alleen maar cola klinkt als een droom. Nou. Ten duur inderdaad. Misha zegt, een van de makkelijkste keuzes ooit. Cola natuurlijk, drink al bijna niks anders.
1: Deze mensen weten van het bestaan van diabetes af. Dat het heel slecht is voor je tanden.
2: Ja. Even kijken. Marloes zegt, haha, die centimeters groter kan ik wel gebruiken. Right.
1: Ja.
2: Even kijken. Karin zegt makkelijk de eerste optie. Dus de lengte krijgen. Ik zit niet zo in dat wereldje, dus wordt niet heel lang.
1: Hoe bedoel je wereldje?
2: Oh, een wereldje, ja.
1: Het wereldje van klaarkomen.
2: Ja, blijkbaar.
1: Dit is niet iets wat per se een soort van... Hoe heet het? Obscure activiteit is of zo.
2: Nee, precies. Alsof het is, je werkt in een porno-industrie of zo. Van, ik doe niet in dat wereldje. Dus,
1: niemand zegt ook dat het per se met iemand hoeft te zijn, hè?
2: Zo.
1: Zelfbevrediging dat zou ook seksen.
2: Dat zou dan heel raar trouwens zijn, de porno-industrie.
1: Zo.
2: Die mensen zouden gigantisch...
1: Nou, kunnen ze wel betere secundaire arbeidsvoorwaarden eisen, denk ik.
2: Ja, dat wel, ja.
1: Ja.
2: Dat je allemaal van die reuzenhuizen hebt. En dat je zegt, ja, daar wonen allemaal pornoacteurs. Dat is best grappig. Maar goed, we draaien weer in cirkeltjes. We weten het wel. Wij gaan even centimeters verder kijken bij de tracks. En zien circles.
1: Dankjewel, Jaap.
2: Die bruggen zijn ook gigantisch. Je snapt wel waarom.
1: Gigantische bruggen.
2: Iedere brug die is klaar.
1: Ja, die komt en dan is hij klaar.

0: Lekker. Ja, lekkere disco.
1: Eerste drie letters van het alfabet, Jaap. Zo belangrijk.
0: Oh man, zo belangrijk. ABC. Grappig eigenlijk dat we dat hele nummertje van A, B, C, D, E, weet je wel, die. Ja. Maar dat we nooit de Michael Jackson versie hebben opgegolden.
1: Nee, jammer.
0: ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S. Nou, weet ik veel. Goed. Max, het is vandaag natuurlijk. Ik probeer even de juiste filler erbij.
1: Het is vandaag...
0: Het is vandaag 18 juli.
1: En wat zijn er toch een boel dagen vandaag. Naast dat het
0: 18 juli is.
1: Het is vandaag Nelson Mandela dag. Volgens de Verenigde Naties. Zo'n belangrijke persoon.
0: Ja.
1: De Nelson Mandela dag, Mandela Day, vindt jaarlijks plaats op 18 juli, de geboortedag van Nelson Mandela. Om wereldwijd mensen op te roepen zich in te spannen voor de wereldvrede door... 6-7! 67 minuten van zijn of haar tijd belangeloos hulp te verlenen aan anderen.
0: Aha.
1: Dat is best wel veel tijd op een dag.
0: Echt, hè?
1: Waarom ook 67 minuten?
0: Je hebt zo'n mooie sketch van... Wat is er?
1: Hey, waarom 67 minuten?
0: Ja, het is heel specifiek, hè?
1: Ja, het is heel specifiek.
0: Het lijkt bijna alsof iemand echt de 6-7 grap wilde maken.
1: En ja, dacht, precies. Ik zat ondertussen al eventjes naar de Mandela-effect te kijken. Ja. Wat is jouw meest bekende Mandela-effect?
0: Ja, van dat shirtmerk.
1: Ja, de Fruit of the Loom. Ja, dat heb ik dus ook.
0: Want ik heb echt wel shirts daarvan gehad. En ik kan me zo goed herinneren dat dat plaatje zag. Dat ik denk, die man die zat erbij.
1: Ja, precies. Dat cornucopia, dat zat er fucking bij. Dat is geen Mandela-effect. Dat was gewoon zo.
0: Ja, maar dat is blijkbaar Mandela.
1: Het feit dat iedereen het ook kent met de fucking...
0: Even trouwens, voor de beeldvorming. De Mandela-effect is dus dat je eigenlijk iets herinnert op een bepaalde manier. Maar wat
1: een soort groepspsychose.
0: Ja, het is een collectief...
1: Er zijn echt honderden, dan wel niet duizenden mensen... die allemaal dezelfde herinnering hebben... die gewoon feitelijk niet waar is.
0: Niet waar is, nee. Waar was het ook alweer nog meer mee? Dat was nog zo, met volgens mij een muzieknummer of zo zelfs. Dat iedereen dacht, die is van die artiest. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Dat is een hele andere. Ja, nee, dat was ook zo. Dat was ook zo'n Mandela-effect.
1: Bedoel je Born to be Alive?
0: Ja, Born to be Alive. Niet van de village people.
1: Nee, vergeet niet. De Monopoly-man, die heeft geen monocle.
0: Klopt.
1: Ja, je denkt misschien...
0: Die heeft een monocle.
1: Die heeft helemaal geen monocle.
0: Nee.
1: Nee. Dit is ook wel een goede Star Wars, inderdaad.
0: Hij zegt nooit, Luke, I am your father.
1: I am your father.
0: Ja, dus dat... Fruit Lumina, Shazam, wat was dat? Doet nog eens terug?
1: Ja, a genie movie called Shazam, starring the comedian Sinbad. Ja, dat zegt mij ook wel iets, maar ik weet wel dat er een soort van een nieuwe is gemaakt met Shaq, volgens mij.
0: Ja?
1: Ja. Hebben ze hier een soort van. Goede voorbeelden.
0: Oh ja.
1: Dit niet. Nee. Oh ja, ze dachten Shazam, want die film heet eigenlijk Kazam.
0: Kazam,
1: ja. Met Shaq, precies. Ja, dat had ik in mijn hoofd inderdaad. Maar die heet dus niet Shazam, die heet Kazam.
0: Ja, die heet Kazam, ja. Nou, en zo zijn er dus nog wel heel veel van dit soort...
1: Het is een soort van error in de timeline van de wereld.
0: Ja, en het gebeurt dus heel vaak ook met logo's eigenlijk.
1: Ja, en volgens mij is de hele reden... is omdat mensen het idee hebben gehad... dat Nelson Mandela in de gevangenis is doodgegaan in 1980.
0: Inderdaad.
1: Maar hij is in 2013 overleden.
0: Ja, zoiets is inderdaad. Maar dat
1: weer
0: is
1: zo'n collectieve mindfuck. Wat gewoon niet... Nou, dat is vandaag. Dat heeft niks met...
0: Nee, inderdaad. Dus we zijn er
1: weer het is vandaag ook Wereldluisterdag. Oftewel World Listening Day. Er wordt...
0: Luister. Oh nee, wacht, dat is fluister. Grapje.
1: Dat is fluister. Er wordt extra aandacht gevraagd voor de akoestische omgeving van de mens. Helaas, wij zenden op DAB plus digitaal uit.
0: Ja, precies.
1: Die bestaat uit geluiden van de natuur, de dieren en de mens zelf. Ah! You're welcome. Het menselijk bewustzijn over de eigen leefomgeving kan op deze dag vergroot worden door eens aandachtig te luisteren.
0: Zullen we eens even anders de microfoon hier buiten zetten? Dat we even een beetje de natuur hier inderdaad binnen zo kunnen laten. Dat is wel prettig.
1: Oh ja,
0: dat is wel fijn. Moet je ook die vogels?
1: Ja.
0: Beetje niet van.
1: Oh, de wind. Jezus, Jaap. Ja, wat een fantastische
0: natuur. Oh, maar wat een fantastische natuur hier.
1: Akoestiek in
0: echt, hè?
1: Halen we weer.
0: Ja, wat goed. Oké. Okay.
1: Het is daarnaast dag van de grondwet in Uruguay. Jaap, kan je Uruguay aanwijzen op kaart? Met 100% accuracy.
0: Ja, doe ik nu.
1: Helemaal correct. Hoe had ik je kunnen betwijfelen?
0: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Daarnaast is het ook de dag van de Tilburgse kermis.
0: Hey!
1: Benelux. Ja, ja, de grootste kermis van de Benelux. Ik ben er een keertje bijna geweest.
0: Bijna? Ik ben er wel een keer op.
1: Nou, ik ben er een keer geweest, alleen ik was er niet voor de kermis.
0: Ah.
1: Ik was er om in een cafeetje een high chocolate te hebben, die erg lekker was.
0: Even kijken, ik heb hier...
2: Attention! Opgepast! Blijven zitten alstublieft!
0: Ik heb hier allemaal al jingeltjes van kermis.
2: Oh, vloer vrijmaken, wij gaan starten! Opgepast, we gaan starten!
0: Oh, ze hebben ook echt hier rit opbouw. Boom, boom.
1: Ik kan me voorstellen dat...
3: Oh nee! Oh, hou op! Hou op, waarom heeft iemand dit gemaakt?
4: Gangnam Style. Hey,
0: das geht ab. Wat is dit allemaal? Wacht even. Nee. Oh. Oh, die doet het niet
1: tot
0: meer.
1: Tot zover.
0: Oké, okay, sorry. Tilburg!
1: Ja, kermis. Tilburg! En daarna is het een meerdaags cultureel volksfeest, namelijk de Gentse feesten in Gent.
0: Hey, Gent-student. Ja. Ik bedoel Gentfeesten.
1: Ja, gevaarlijk, gevaarlijk, gevaarlijk.
0: Ja, is dat gevaarlijk?
1: Nee, weet ik niet, controversieel toch?
0: Is dat controversieel?
1: Gent-student controversieel toch? Ja?
0: Ja, is het tegenwoordig controversieel?
1: Ik dacht dat het controversieel was.
0: Oh.
1: Ik weet het niet zeker. Het is een beetje van verleden tijd.
0: Oh, excuus. Ja, nee. Dat...
1: Weet ik niet. Weet ik, ja, nee, ja, ik heb er zo lang al niks meer van gezien.
0: Nee, ik eigenlijk ook.
1: En
0: maar
1: daarnaast
0: anyway.
1: Is het de dag van de eerste preek van Boeddha.
0: Cool.
1: Volgens het boeddhisme. Dat je het even weet.
0: Ja, precies. Max, raak me aan.

0: DJ Streaks.
1: DJ Streaks.
0: Hier op mijn radio.
1: Ook niet in zijn onderbroek.
0: Niet?
1: Niet in zijn onderbroek.
0: Nee, dat is wel een beetje onhandig. Wat helaas ook een beetje onhandig is, maar wel gewoon de realiteit.
1: Oh, is dat het weer het einde is van het eerste uur?
0: Maar niet getreurd.
1: Getreurd.
0: Zo meteen komt er gewoon nog een heel uur aan.
1: Yes!
0: We gaan nog aan het rad draaien.
1: Ik was heel enthousiast dat we gewoon nog een tweede uur hebben.
0: Precies. En we hebben natuurlijk lokale nieuwtjes voor je.
1: Ja. Ah. Niet denken dat wij in één keer geen lokale radio...
0: Nee, precies. We hebben namelijk weer een... er komt een nieuw programmabeleid aan, is ons verteld.
1: Ja, zeker.
0: En daarin is volgens mij naar boven gekomen dat Jaap Maxoneer meer tijd gaat krijgen. Omdat we gewoon zo...
1: We zijn zo ontzettend lokaal. Je moest het weten.
0: Hoe lokaal... We hebben hier gewoon een extra klaslokaal gebouwd. Zo lokaal,
1: zijn
0: wij. Dus dat allemaal straks. Na het uurnieuws. Ga ervan genieten.
1: Tot zo.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. Plus.
4: En van de Beatles. Ik hou van 106.6 FM. Ik hou van modern. De zomer van
2: Haarlemmermeer. Jaap en Max On Air.
5: En daar gaat hij weer. Een nieuwe. Oeh, lekker.

0: without you.
1: En dat kan ook niet, want je kan geen Jaap zonder Max onder hebben. En
2: nee, precies, geen Max zonder Jaap. Dat, dus, dat werkt gewoon niet.
1: Dus wat wel werkt, dat is...
3: Tot 10 uur Jaap en Max on air.
1: Met
3: Jaap Koopmans en Max Verbrugge.
1: Precies. Jaap en Max on air, uur 2 hier op deze... Zender Meer Radio.
2: Zender Meer Radio.
1: Ik had trouwens,
2: ja, zeker.
1: Ik had het trouwens laatst met een vriend van me over... Die, dat hij een beetje vroeg over typische radiowoorden. Ik zeg, nou, je moet eens opletten hoe...
2: het is tijd voor.
1: Het is tijd voor, maar ook hoe radio-dj's het woord love zeggen.
2: Love?
1: Ja.
2: Love.
1: Ja, ja, ja, precies. Love. Als er een plaat aankondigen waar love in zit... is het nooit bijvoorbeeld van all you need is love.
2: All you need is love.
1: Love. Het moet altijd met een soort ondertoon. En dat merk ik bij ons ook wel eens. Als wij ook een plaat met love hebben, dan gek genoeg gaat dat heel automatisch.
2: Ja, ja, mee eens.
1: Wij gaan het zo meteen even hebben over geld verliezen in Haarlemmermeer.
2: Ja, gaan we het zeker
1: over. Waar je geld er kan uitgeven. Daarnaast ook het genrewiel. Hè? Hij staat weer klaar.
2: Hij helemaal...
1: We gaan Max's woning aan het bekijken.
2: Ik weet niet waarom. Ik werd geïnspireerd om op Funda te kijken. En,
1: Zeg jij Funda of Funda?
2: Funda.
1: Want volgens mij...
2: fundering. Ja.
1: Huh? Nee, fundering. Volgens mij heet het officieel dus Funda. Maar is dit dus een Mandela-effect? Dat wij allemaal denken dat het Funda is. Maar het, volgens mij hoor je... Er was hier iets over verteld. Maar goed.
2: Ja, we gaan nu... Gaan, nee.
1: Ja, zouden er fonetisch bij staan?
2: Dan moeten we even naar de Nederlandse.
1: Denk het ook.
2: nl.wikipedia.org
1: nl.wikipedia.org
2: Het is eigenlijk Wikipedia.
1: Wikipedia. Oh, Funda, daar stond het inderdaad. Nederlandse website.
2: Funda Real Estate. Of Funda. Ja, maar er wordt hier namens afgeleid van Fundum.
1: Dat laat zou je zeggen dat het Funda is. Nou, never mind. Ik heb ooit dus gehoord dat de uitspraak helemaal niet klopt. Maar...
2: Nou, we gaan erachter komen.
1: Ja.
2: Dit gaan we... Hoe spreek je dit uit?
1: Mooie eerste talk weer. Mocht je trouwens willen laten weten wat jij zoal doet vanavond. Studio aan meerradio.nl, ons Instagram meerradio.nl. Of bel natuurlijk even naar de studio. Dat kan ook. 023.
2: Als de, met een korte 900. U als in hut en kus.
1: Ja, dat en de valt. Klemtoon... Oh, wacht, einde discussie. Zo breek je Funda dus uit. Daar staat letterlijk een nieuwsartikel rechts.
2: Wacht, waar? Oh, ja. Maar wie heeft er nou gelijk?
1: Wie heeft er gelijk? Oh, wacht even.
2: Hoe rustig was het in het nieuws dat dit een artikel was?
1: Wie heeft er gelijk? Okay. Is het vandaag?
2: En jawel, deze commercial zorgt definitief voor opheldering. Je hebt niet alle koekjes.
1: Ja, je moet
2: het is dus Funda! Einde discussie! Yes!
1: Oké, nee, dat klopt. Ik heb dus inderdaad ooit gehoord dat mensen dit zeiden. En dat ik echt dacht van, maar ik heb ook altijd gewoon Funda.
2: Het is Funda.
1: Maar goed.
2: Ja.
1: Net als, dat is wel trouwens grappig. Landal heette vroeger gewoon altijd Landal. Hè?
2: Ja.
1: Pak je het ook eruit.
2: En toen werd het Landal Green Bar.
1: Nee, ze zijn dus nu internationaal gegaan. Dus het heet geen Landal meer, maar het is Landal.
2: Landal.
1: Dus in het Nederlands noemen ze het nu ook Landal. Dat vind ik dan wel stom. Dat je het in het buitenland zou noemen, maar de Nederlandse reclames tegenwoordig van Landal zeggen: welkom op Landal.
2: Dit is.
1: Het klinkt
2: dit
1: toch ineens.
2: Is dit de juiste? Ik kan me herinneren dat ze een heel ander logo hadden.
1: Nee, ja, dit is dus allemaal nieuw.
2: Gat
1: tegenwoordig Landal. Het is Landal geworden.
2: Eww.
1: Dus,
2: ja. Waar was die website ook weer met oude logo's?
1: Is dat niet de... Oh, old logo, want ik wil zeggen, is dat niet toch gewoon de archive?
2: Nee. Er was zo'n website. Weet je nog dat we die ene website hadden waar we dat zaten terug te kijken?
1: Oh,
2: en
1: zaten
2: ook in één keer oude logo's ook van Nederland.
1: Nederlands bedrijf bij, ja.
2: Ja.
1: Nou goed. Zullen we maar gewoon beginnen met de muziek,
2: ja.
1: Max? Want dan kan de luisteraar zich ook weer...
2: Dat vind ik een strak plan, ja.
1: Ja. Want zo meteen gaan we dan dus hebben even over waar we het nu eigenlijk over hadden. De Brad Gang gaan we gewoon mee beginnen, uur 2. Welkom bij 2 uur van Jaap
2: en Max. On air.

0: Als je dus ooit ergens iemand zoekt, moet je even dit nummer afspelen. Looking for someone.
1: Looking for someone.
0: Louis the Child en Drew Love.
1: Louis the Child heeft ook zo'n leuke, brede discografie van soort van vibes die ze doorheen zijn gegaan door de jaren heen.
0: Oh, dat is wel grappig.
1: Ja.
0: Een beetje een soort emotionele rollercoaster.
1: Ze hebben sommige artiesten die maken echt zo'n soort van groei door. Weet sommige die gaan echt een soort van een nosedive doen, zoals het Pompstation.
0: Ja,
1: waarvan je denkt van, oeh, dit begint wel lekker. En dan is het echt nosedive in een genre wat echt niet zo nice is.
0: Maar
1: Louis the Child, die is gewoon een beetje, alle kanten op.
0: Ja,
1: maar uiteindelijk, ze volgen wel een bepaald pad.
0: Ja, daar zijn ze mee bezig dan. Ja, ja. Precies. Ja, leuk. Wat ook leuk is om natuurlijk te weten wat er zo al in Haarlem Meer gebeurt.
1: Ja, zal ik jullie allemaal gaan teleurstellen, behalve degene die een huis hebben in Haarlem Meer? Ja! Nou, fantastisch. Hoofddorp is namelijk op 2 na duurste plaats voor de vrije sectorhuur in heel Nederland. Ja, ja. Hoofddorp is na Amsterdam en Amstelveen de plaats met de duurste huurwoningen van Nederland.
0: Wacht. Amsterdam en Amstelveen. En daarna komt Hoofddorp.
1: Ja. Nee, okay. Niet Rotterdam. Niet Haarlem.
0: Niet Den Haag.
1: Niet Den Haag. Nee, Hoofddorp. Ja. Nieuwe huurders betaalden in Hoofddorp in het tweede kwartaal van 2026 gemiddeld €23,87 per vierkante meter per maand. En in Amsterdam was dat €28,69. En in Amstelveen €25,10.
0: Bedenk dus even.
1: Bedenk ook eventjes, het verschil tussen Amsterdam en Hoofddorp is al zo groot. En wij zijn nummer 3 in Nederland.
0: En bedenk dus even dat je even dus gemiddeld €500 betaalt voor 20 vierkante meter.
1: Ja, zal ik eens voor de grap even uitrekenen hoeveel ik per vierkante meter betaal? Oh, ik zit nog goedkoop.
0: Ja, €19.
1: €19,28. Ja. Maar dit is kale huur, hè? Want hier komt nog eigenlijk.
0: Ja, maar dat is dit sowieso, denk ik.
1: Eigenlijk betaal ik dit €20,45. En eigenlijk, omdat er nog extra dingen bovenop zeg, ronduit kom ik op dit uit. En dan moet er eigenlijk nog elektra en water moet er vanaf. Maar dan kom ik ongeveer uit. En wat eigenlijk 21. Ja, oké. Ik zit nog aan de goedkope kant.
0: Ja,
1: op 2 na duurste gemeente van Nederland.
0: In Nederland, ja.
1: Ja, het aantal vrijgekomen huurwoningen lag 6,3% lager dan het aantal afgemelde woningen. Juist. Want de vrije sector huurmarkt is gekrompen.
0: Oh,
1: een belangrijke oorzaak is de aanhoudende verkoop van huurwoningen door particuliere verhuurders. Maar dat is toch ook goed, meer koopwoningen? Ik zeg niks. Inmiddels kost 41% van de vrije sector huurwoningen meer dan €2000 per maand.
0: Jee.
1: De gemiddelde vierkante meterprijs steeg op jaarbasis met 4,7%. Harder dan de koopprijzen. Dat is niet heel raar.
0: Ja, weet je, ik hoor natuurlijk wel vaker dat mensen roepen, je moet echt niet huren, want dat is zonde van je geld. Snap ik ergens.
1: Waar moet
0: alleen
1: ik dat geld vandaan toveren voor een koophuis?
0: Nou, precies, dat is het andere verhaal. Dus het is met dit hele woningprincipe is het gewoon sowieso allemaal kloten, want je betaalt dus of veel te veel aan huur, of je kan gewoon geen huis kopen.
1: Ja. Ja, ik heb geaccepteerd dat het gewoon nooit gaat gebeuren.
0: Nee, gewoon nooit een huis kopen.
1: Heeft er misschien ook mee te maken dat er meer mensen verhuizen naar de Haarlemmermeer dan er vertrekken? Want de Haarlemmermeer trok vorig jaar, ik zeg altijd de Haarlemmermeer, merk je dat?
0: Ja, maar
1: Haarlemmermeer. Ik zeg altijd
0: omdat het volgens mij officieel Haarlemmermeer is en niet de Haarlemmermeer.
1: Maar het is toch weird, want je zou zeggen het meer, niet de meer.
0: Ja, maar dit is dus ook een Mandela-effect. Heel veel mensen denken dat je zegt de Haarlemmermeer, maar het is gewoon Haarlemmermeer.
1: I know. Dit is
0: kijk maar op Funda.
1: Oké, okay, Jaap, tussendoortje. Ja. Is de NRC of het NRC?
0: Het NRC, volgens mij.
1: Het NRC?
0: Ja.
1: Is het het Nieuwe Rotterdamse Courant? Het is
0: de Nieuwe Rotterdamse Courant.
1: Dus het is waar, de NRC.
0: Is het dan ook de Parool of het Parool?
1: Het Parool. Okay. Maar dat zeggen ze zelf.
0: Ja, dat hoop ik.
1: Anyways,
0: is het de NOS of het NOS?
1: Haarlemmermeer trok vorig jaar meer nieuwe inwoners uit Nederland dan er vertrokken. Volgens de cijfers van het CBS verhuisden 9938 mensen naar de gemeente, terwijl 8091 inwoners vertrokken.
0: Weet je dat ik dat best weinig vind eigenlijk? Voor mijn gevoel is het echt wel dat we veel meer aanwas hebben, ook door al die nieuwe wijken en zo. Dus 9188.
1: Maar vergeet niet dat de meeste mensen die verhuizen binnen de gemeente. Hè? Vaak.
0: Ja, dat is ook zo. Maar dan alsnog vind ik het dus best wel een laag getal eigenlijk. 9100.
1: Maar typisch, nieuwkomers zijn meestal tussen de 30 en de 40 jaar.
0: Vertrekkers zijn vaak 25. Ja, oké. Okay, ja, maar
1: dus je hebt vaak de starters tussen de 30 en 40.
0: Maar dit
1: starters tegenwoordig 30, 40.
0: Maar wat zegt dit nou nog meer? Pompstation.
1: pompstation.
0: Er moet meer nachtleven.
1: De jeugd hier houden.
0: Ja, precies. Want die gaan dus nu allemaal weg. Die gaan allemaal naar Jantjes verjaardag toe.
1: Hier, kijk even. Want hier ongeveer de helft van de huizingen vond plaats tussen de Haarlemmermeer en een buurgemeente.
0: Oh ja,
1: dus dat ook nog eens Amsterdam, Haarlem, Amstelveen waren bij de belangrijkste.
0: Ja, omdat die nog duurder zijn.
1: Mede door het positieve verhuissaldo groeide het aantal inwoners vorig jaar verder. Nou, mooi.
0: Oké, volgende.
1: Fantastisch. Ja, ik had er nog eentje over de Haarlemmermeer specifiek. Het grootste prijsverschil aan de pomp in Noord-Holland ligt in Haarlemmermeer. Mogen we trots op zijn?
0: Ja, ja. Goed op.
1: Uit onderzoek van Independent blijkt dat het prijsverschil binnen de gemeente kan oplopen tot ruim 20 euro per volle tank van 50 liter.
0: Dit meen je.
1: Ja. Dus goed kijken waar je tankt. Bij de... Heel leuk dat ze dat hier zeggen. Het goedkoopste tankje staat volgens onderzoek in Bijnsdorp. Bij Tango aan de Hillegommerdijk kost een liter €1,95. 2 euro.
0: Nee, dit, 9 cent. Vanaf wanneer is dit bericht? Want de benzine is echt weer flink omhoog gegaan.
1: 15 juli.
0: Ja.
1: 3 dagen geleden.
0: Is dat nog? Dat kunnen we zien, de Tango. Dat kunnen we zien bij Tango. Tango Hillegommerdijk. Ik kan echt niet geloven dat het daar zo goedkoop namelijk is. Ik heb vanmiddag nog namelijk moeten tanken voor €2,24. Ook bij een lokale goedkope... Wat ze
1: even kijken. Bekijk de goedkoopste tank. Nee, ik wil gewoon een kaart. Ik wil gewoon een kaart.
0: Tango. Okay.
1: Weet je wat? Ik heb het op mijn telefoon. We gaan niet moeilijk doen. Ik heb het gewoon op mijn telefoon. Wacht even. Niet sponsord, maar dankjewel ANWB. Want ANWB heeft gewoon een app.
0: Ja, een app waarmee je dat allemaal...
1: Dat vind ik echt fantastisch.
0: Maar even.
1: Ik zie hier... Ja, ik wacht even. Bijnsdorp, zeiden ze. Ik ken de gemeente niet zo goed, oké? Okay?
0: Het is echt een heel klein dorp.
1: Oké, okay, maar waar?
0: Het ligt aan de rand van Haarlemmermeer.
1: Aan welke rand, Jaap?
0: Oh,
1: hier zie ik het. Dat is nu... Dat tankstation wat zij bedoelen, die Tango, die is nu 2,19,9 per liter.
0: Precies.
1: Dag. Dus ik weet, het is inderdaad, denk ik, oud nieuws.
0: Dus het is goedkoper dan gemiddeld, maar niet €2,09. Dus
1: ja,
0: dat is
1: en
0: wel
1: volgens mij is het niet eens de goedkoopste van Haarlemmermeer. Sterker nog, stel je gaat letterlijk 100 meter verder, is het 3 cent goedkoper. Ja, maar het is niet meer in onze gemeente.
0: Oh, okay.
1: Maar ik ga even kijken, kan ik het goedkoper vinden in onze gemeente? Nee, ik kan het niet goedkoper vinden in onze gemeente.
0: Ah, zo zie je maar weer.
1: Even kijken, mijn standaard tankstation die zit aan de goedkope kant, ish, maar ook niet heel erg. Ja. Dat dus, ja. Dus, fuck. Daarmee is, die in Bijnsdorp, die dus niet die prijs heeft meer opstaat, is daarmee momenteel ook het goedkoopste tankstation van Noord-Holland.
0: Oh, wow.
1: Ik denk dat ze daar aan de prijzen hebben verhoogd.
0: Ja, precies. Omdat iedereen... Ik kan me nog zo goed herinneren dat er in Duitsland toen een keer prijspaal, zeg maar, defect was. Waardoor dus de verkeerde prijs opgedoogd werd. En dat toen echt mensen met gigantische jerrycans aankwamen. En toen was er toch één snitcher die uiteindelijk heeft gebeld en gezegd... Je tankstation loopt een beetje overvol met mensen, want de prijs volgens mij klopt niet. Ja, toch wel net jammer dan weer. Nee, maar goed. En dan, Max, ja,
1: nog even iets wat, ik wil zeggen dear to my heart is, maar wat mijn werk
0: dear betreft. Dear to my heart.
1: Ja. Meer inwoners in verslavingszorg dan 10 jaar geleden.
0: Oh.
1: Inwoners? Als in inwoners van de gemeente, denk ik.
0: Ja.
1: De Haarlemmermeer telt meer inwoners die met een medisch traject van een verslaving proberen af te komen. Met een medisch traject van hun verslaving proberen af te komen.
0: Het klinkt bijna alsof ze zeggen alsof ze van een medisch traject willen afkomen.
1: Ja, precies. Ja. Dan 10 jaar geleden blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem. Oftewel het...
0: LADIS,
1: jazeker. Okay. Het is niet helemaal het DIMS, maar LADIS is ook oké.
0: Ja.
1: Ja. In heel Nederland heeft de verslavingszorg vorig jaar een kleine 68.000 mensen behandeld, van wie er zo'n 400 in Haarlemmermeer wonen. Ik zeg weer de Haarlemmermeer. Het staat er niet eens.
0: Nee, dat is echt een heftig.
1: Driekwart van alle cliënten, ik ben blij dat ze cliënten zeggen, dat is de correcte term. Wij behandelen geen patiënten, wij behandelen cliënten. Driekwart van alle cliënten is man. Bijna de helft heeft een alcoholprobleem. Bij de 55-plussers is dat zelfs 60%. Bij de 25-minners is cannabis juist het grootste probleem. 40% van de jongeren in de verslavingszorg probeert van die druk af te komen. Ondertussen groeit ook
0: het
1: aantal...
0: Wacht even, wat probeert de andere 60% dan in de verslavingszorg te...
1: Vaak alcohol.
0: Nee, maar ik bedoel, ze zeggen 40% van de jongeren in de verslavingszorg...
1: probeert van die druk af te komen.
0: Oh, zo. Ja, okay, nee, ja van iets anders. Ja, oké. Okay, ja, ja.
1: En tabak telt ook als druk, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Ja, ja. Wat ze zeggen, ondertussen groeit ook het aantal mensen met een gokverslaving. Dat zijn er inmiddels meer dan 3100. Het is niet,
0: hoor je eigenlijk best weinig over, hè, gokverslaving. Het gaat vaak over middelengebruik, maar gokken is natuurlijk ook een soort middel.
1: Klopt, maar dat is op zich iets wat niet zo heel erg naar buiten gewijd staat.
0: Nee, precies.
1: Ja.
0: Het
1: is een beetje hetzelfde in de range van een seksverslaving. Van dat zie je niet per se altijd bij
0: mij. Nee, precies. Ja.
1: En een drugsverslaving zie je meestal ook niet zo. Maar dat gaat vaak redelijk rap bergaf.
0: Ja, ik wil net zeggen. Dat,
1: Ja, het gaat natuurlijk vaak hand in hand, hè?
0: Ja.
1: Want de ene verslaving steekt de andere verslaving aan. Daarom zeggen we bij de verslavingsinstantie waar ik werk, zeggen van het is beter om gewoon één keer met alles te stoppen. Want als je met één ding blijft gaan, dan ga je uiteindelijk dat ene middel zorgen voor vertrek van het andere middel en ben je weer terug bij af. Wil jij nou graag drugsinformatie? Kijk dan graag op de website van unity.nl voor mensen die recreatieve informatie nodig hebben. En zeg jij van, goh, ik maak me zorgen over mijzelf of een familielid. Kijk dan in de regio op de website van Breider Verslavingszorg of net iets buiten de regio op de website van Jelinek.
0: Mooi gezegd, Max.
1: Dankjewel.
0: We gaan er straks nog even een paar behandelen.
1: We gaan er
0: laten we inderdaad eerst nog even wat muziek doen.
1: Precies.
0: Makes me feel good.

0: Smells so good.
1: Weet je wat niet zo lekker ruikt, Jaap?
0: Nou.
1: Nou, die koningspython die was ontdekt in de BH van een reiziger op Schiphol.
0: Nou ja!
1: Ja. Ja, die was stinky slang.
0: Ja, waarom?
1: Nou, de douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die hebben dus op Schiphol een koningspython aangetroffen in de BH van een Canadese reiziger. Ik heb nu nog meer vragen nu ik weet dat ze Canadees is. Want die slangen die komen daar volgens mij niet natuurlijk voor.
0: Nee.
1: En de vrouw die wilde met de beschermde wurgslang aan boord van een vliegtuig gaan.
0: Oh,
1: volgens haar had zij het dier gevonden bij een hotel in Amsterdam.
0: Wat gebeurt hier?
1: Ver, that checks out.
0: De
1: NVWA.
0: Nederlandse Voedselwarenautoriteit.
1: Ja, waarom hebben ze dat hier niet als afkorting?
0: Omdat ze gewoon geen zin meer hadden om het animal uit te schrijven.
1: Prachtig. Nam de slang direct in beslag en maakte een procesverbaal op. Beschermde diersoorten mogen niet zonder vergunning worden uitgevoerd.
0: Ja, maar hij was beschermd. Hij zat in een BA.
1: Ja, en hij werd ingevoerd, niet uitgevoerd.
0: Ja, dat is ook waar, ja.
1: Ja. De koningspython is ondergebracht bij een gespecialiseerde opvang waar het dier wordt verzorgd. Goed zo. Die zal wel ontwenningsverschijnselen hebben van... borsten. Huisartsen vragen einde aan jarenlange vertraging nieuwbouw. Ik weet heel precies waar dit over gaat. De huisartsen van Medisch Centrum Lucas Bols roepen de laatste bezwaarmakers op hun juridische procedures tegen de nieuwbouw in Nieuw-Vennep te beëindigen. Volgens de artsen is de huidige praktijk te klein, waardoor nieuwe patiënten niet altijd kunnen worden ingeschreven. En dit is een groot probleem.
0: Heel groot.
1: Gemiddelde huisartsen in de Haarlemmermeer hebben zo'n 3200 patiënten.
0: Gemiddelde
1: hoort minder dan 2500 te zijn. Dus het is niet zo raar dat je lang moet wachten.
0: Dus we betalen meer huur, we betalen meer voor onze benzine en we hebben gewoon minder huisartsen.
1: Yep.
0: Oké.
1: Klaag maar tegen de gemeente. Ik bedoel, we houden van onze gemeente.
0: Subsidie. Ja, zeker een subsidie. Kom maar met subsidie.
1: De nieuwbouw maakt uit van een plan met 110 woningen en een medisch centrum waar meerdere zorgverleners samenwerken. De rechtbank verklaarde het bezwaren ongegrond. De huisartsen hopen daarom dat die laatste juridische onzekerheid verdwijnt en de bouw eindelijk kan beginnen!
0: Lekker bouwen.
1: Ja,
0: nou, nog eentje dan?
1: Nog eentje. Intensievere aanpak sigarettensmokkel. Is er ook bijna kunnen zeggen sigarettensmokkel. Op Schiphol is een proef gestart met een speciaal algoritme dat sigarettensloffen in bagage herkent. Koffers van risicovluchten worden automatisch gescand.
0: Risicovluchten?
1: Ja. Naar god, hoe heet dat land ook alweer?
0: Paffeiland.
1: Trinidad en Tobago. Bingo!
0: Ja, dat is wel risicovol.
1: Ja. Even kijken. De koffers van risicovluchten worden automatisch gescand, waarna de software verdachte patronen aanwijst. Ook worden er drones en camera's ingezet om de smokkel van illegale sigaretten beter op te sporen. Drones op Schiphol?
0: Ja, dat is, zit ook al
1: volgens mij, dan zit je in het luchtruim.
0: Daarom, dat is verboden.
1: Ja. In de eerste helft van dit jaar werden ruim 106 miljoen sigaretten...
0: Wacht even, ik zag ook al heel leuk... voorbij komen hoe het soort van speciale... Ja,
1: wacht even.
0: Verkeerde. Sorry.
1: Dankjewel, Jaap.
2: 500 cigarettes.
0: Ja.
1: Precies.
0: Kijk even hoe het team heet wat hier zit.
1: Ja, er werden ruim... ik zie het al. Er werden ruim 106 miljoen sigaretten, 17 ton tabak en 13 ton waterpijptabak onderschept. Waarom wordt daar een verschil in gemaakt? Het is en blijft allemaal tabak, jongens. Ja. Volgens de douane is de handel in namaaksigaretten sterk toegenomen. Ook het combi-team Smoke, waarin douane en de Fiat samenwerken. Wat is de Fiat ook alweer?
0: De federale inrichting. Maar je weet...
1: Inlichting en opsporingendienst.
0: Ze hebben het nu wel over het smoke team en de sigaretten, maar het is heel wat anders.
3: You gotta eat to keep your strength up, man.
4: Hey, I'll take a number 9.
1: Big Smoke.
0: Smoke vroeg namelijk eigenlijk om iets heel anders. Dat was helemaal geen sigaretten.
3: Number 6 with extra dip. I'll have 2 number 9's. A number 9 large. A number 6 with extra dip. A number 7. 2 number 45's, 1 with cheese, and a large soap.
0: Precies.
1: Maar ik zoek... Ik zoek...
0: All you had to do was...
1: Een voice line.
0: All you had to do was follow the damn train, CG?
1: Nee, ik zoek gewoon... Nee, dit is ook de special effects. Ik wil gewoon de voice line. helaas. Smoke out! Van wat je, als je dat dan gooit en zo. Maar dit is meer... Wow. Dat.
0: Oh, oké. Okay. Je smoke
1: anyways,
0: out!
1: Ja, tegelijkertijd nam de onderschepte hoeveelheid cocaïne toe tot ruim 19.000 kilo. Ja, wanneer je de sigaretten gaat focussen op sigaretten, dan gaat de cocaïne er tussendoor.
0: Precies.
1: Terwijl de vangst van cannabis juist daalde.
0: Oh.
1: Criminelen blijven volgens de douane voortdurend op zoek naar nieuwe smokkelroutes. Nee, ja. Precies. Maar ik vraag me af, waar ligt de grens? Want ik kan me nog wel herinneren.
0: Nou, kijk,
1: mijn ouders roken. Als ik met mijn ouders op vakantie ging, dan moesten ze altijd een paar sloffen hebben. Sloffen sigaretten ergens kopen voordat ze teruggingen naar Nederland. Maar Nederland is duur.
0: Duur.
1: Dus waar zit de grens?
0: Nou ja, als je naar het oosten van Nederland reist, dan heb je op een gegeven moment zo'n dorp. En dan als je iets verder doorrijdt, kom je in Duitsland.
1: Oh, kijk, dat snap ik dus niet.
0: Dat

0: good. Make it good.
1: Make it good.
0: Make it.
1: Make it.
0: Make it
1: good.
0: Make it. Make it. Make it real good.
1: Oh, Jaws.
2: Maak het goed.
1: Maak het goed. Denk ook aan iemand. Misschien moet je het met iemand goed maken.
2: Ja, misschien moet je vandaag 67 minuten even spenderen aan anderen.
1: En met die goed maken.
2: Ja.
1: Of ga je even iets anders goed maken, namelijk het genre wat er gaat.
2: Het genre, ja.
3: De genroulette.
2: Ja, welkom bij de genroulette. Waar wij een enorm roulettewiel hebben. Daar op 1747 verschillende nummers en lijst. Bij daarin 1747 verschillende genres. Draaien de roulettewiel. Komt een nummer en nummer staat geroepen in een genre. Genre gooien we in de zoekbar van Spotify. En in Spotify zoeken we een playlistje met nummers van de genre. En in het playlistje drukken we op shuffle. Zodat jullie niet alleen niet weten wat we gaan draaien, maar wij ook niet weten wat we gaan draaien.
1: Wauw.
2: Wauw.
1: Wauw. Klinkt allemaal heel duidelijk, hè? Dus,
2: ik zou denken van wel. En toch krijgen we zo vaak vragen.
1: Ja,
4: maar
1: wat is
4: het nou? Echt random?
2: Ja,
1: ja, het is ja, echt we hebben het random.
2: Toch fucking billiard.
1: Jaap en Baxonair is gewoon ook heel random. Ja. Dus dit is dan ook...
2: Wacht, wacht. Ik heb hier een geluidje voor. Ik heb hier een geluidje voor. Geef mij even.
1: Ololo.
2: Nee. Deze heb ik vanmiddag nog opgezocht.
1: Oh ja, tough times. De quote bedoel je?
2: Ja. Maar dat is het juiste. Dus het is... dit duurt heel erg lang, dit laden, for some reason. Dit laden... Jezus, wat is dit traag.
5: Tough time never lasts. Only tough people last.
1: Ja, of dat is toch dat geluid van die gast die die Tide Pod aan het opeten was? Ja, daar is ook zo... Wacht even, daar ga ik dat op. Maar terwijl jij je gaat klaarmaken... Wacht even.
2: Ik sta te popelen om te draaien aan dat wiel.
1: Nou, whatever you're ready.

0: Paul. Nummer 1381. En het is Powerpop.
1: Serieus?
0: Yep.
1: Oké. Okay. Power.
0: Maar waar, dat valt onder de rock. Ik zag net Pickfuck staan als genre. Het klinkt toch wel interessant. Anyways, Powerpop.
1: Powerpop.
0: Spotify heeft er een playlist van.
1: Ik denk dat we hier maar even een klein stukje van doen. Ik denk niet... Japanax is niet het programma...
0: Laten we kijken wat we krijgen. En we gaan luisteren naar I Go Wild van The 3 O'Clock.

0: enig powerpop.
1: Prachtig. Ik ga daar helemaal wild op.
0: Ja? Krijg je er ook power van?
1: Ja, maar alleen om 3 uur 's middags.
0: Oh, oké. Okay.
1: Want I go wild van de 3 uur. No.
0: Laten we eerst even naar een andere track toe gaan. Want zo meteen hebben we namelijk ook nog iets leuks voor je. Namelijk een klapbandtrack. Oh, hij is er weer. Oh. We hebben de AMB dus ook alvast gebeld. We worden
1: zeker,
0: niet
1: ik heb hem op maar... de telefoon klaar.
0: Ja, daarom. Dus dan hoor je straks waarvoor je dat mag gaan doen. Want oh, wat is met er weer eentje? Pas maar op. Tot zo. Eerst deze. You see, we are nuts.

0: zie je nou wel, Jaap.
1: Ja.
0: Knettergek.
1: Oh, we zijn zo
0: knetta.
1: We zijn knetta. Oh, we zijn helemaal knetta. Ik heb trouwens het geluidje gevonden die ik bedoelde.
0: Oh, vertel. Wacht. Of laat horen.
1: Moet ik even hier zo terug doen en hier ook wel aanzetten.
0: Prachtig, ja.
1: Dat was dus iemand die zeep aan het eten was. Maar anyway.
0: Hey, Jaap.
1: Ja.
0: Weet je wat ook prachtig is?
1: Nou.
2: De Klapband Track.
0: Oh, zo. En deze is vers van de pers.
1: Echt
0: van
1: hoor. Geleden. En Nederlands ook, hè?
0: Nederlands zeker. Volgens mij, ik weet niet. Ik moet even dubbelchecken of hij dat ook is. Ik weet het niet helemaal zeker. Of zeker wel.
1: Precies.
0: Nils Rondhuis en ik weet even niet hoe zijn mattie heet. Dat ben ik even vergeten.
1: Oké, maar het is in ieder geval een Nederlands. Heel Nederlands.
0: Op Verknipt Records. Nou, ja, en dat gaat je al iets vertellen over waar deze track naartoe gaat.
1: Ja, precies. Dus het is hard.
0: Het is hard.
1: Het doet je band ploffen.
0: Ja, meer dan de compressor van William gisteren. Ja,
1: zo. Heb je ooit een compressor gehoord die weer uitgaat of zo? Of weer luchtdruk opbouwt?
0: Ja. Nou, dat.
1: William is een compressor.
0: Ja.
1: Maar dan gaat hij dus nog harder.
0: Hij gaat nog harder. Freak is on!
2: De Klapband Track.

0: Even om je weer bij te laten komen van het harde geweld van Trappantrack deze week. Zo.
1: Een beetje. Het zou niet per se zwoel noemen, maar.
0: Nou, we kwamen net al op het nieuwe genre uit wat heipaalbunkers heet.
1: Ja, het is een interessante playlist.
0: Ja, precies. Maar wel echt ook met heipaalbunkers.
1: Ja, dus zeker wel met heipaalbeukers.
0: Ik vind heipaalbeukers. De lijst heet bunkers, maar ik vind heipaalbeuker wel...
1: Heipaalbeukers, ja, waarmee je heipalen de grond in beukt.
0: Beukt gewoon, inderdaad. Ja, per
1: ja, maar nee,
0: beuken. Ja, want dat is het hem ook. Hè. Je ramt niet een paal erin. Je beukt hem erin. Zo beuken wij ook het einde van dit uur, Jaap en Max en R. En dus deze week ook.
1: Helaas wel. Maar niet getreurd, want we zijn er volgende week weer.
0: Yeah! En trouwens ook niet getreurd, want straks dan zijn de gebroeders TNT thuisbasis weer op de radio.
1: Oh mijn hemel! Jaap, dat maakt mij toch zo blij.
0: Precies. Dus laat hem gewoon lekker op meer radio staan. Hoef je ook niks te doen, hoef je niet uit je luierstoel te komen. Of dansvloer of waar dan ook. Ik vraag me altijd zo af wat onze luisteraar aan het doen is. Terwijl wij in hun oortjes lopen te tetteren.
1: Palen. In de grond heien.
0: Oh ja, oké, precies. bijvoorbeeld inderdaad, ja. Maar waarom... Nee, dat is trouwens best wel... Nou, kijk, heiers werken vaak 's ochtends vroeg, hè? Maar nooit 's avonds laat.
1: Nee.
0: Maar hoe passend zou het zijn als er ergens een technofeest is en een...
1: staat gewoon buiten, gewoon letterlijk voor...
0: En een funderingsboer inderdaad denkt, weet je, ik pak mijn kans.
1: We zetten hem gewoon op 150 ppm en we gaan heien.
0: En we gaan heien. En dan zijn zij aan het heien, terwijl andere mensen... En dan denken ze, oh, die bas is echt wel, die voelt sterker, alles trillen. Nou, dus ik denk dat dat een topcombinatie is.
1: Dat zou zeker een combinatie zijn.
0: Gewoon
1: van de combinaties van alle tijden.
0: Niet verknipt, maar verkocht. En waarop ze de woningen...
1: En gepaald.
0: Ja, gepaald.
1: Is het keihard gepaald.
0: Ik vind ook wel het technofeest fundament. En dan ga je ook letterlijk met het publiek een fundering
1: anders
0: leggen.
1: Anders dan Soenda, fundament.
0: Fundament, ja.
1: Zo.
0: Gesponsord door Funda. Nou kijk, wij droppen hier al die ideeën voor je. Zoveel dat is zo
1: ideeën
0: makkelijk.
1: Hebben wij. We gaan hier een prachtig feestje van maken.
0: Maar
1: Funda als sponsor.
0: Wij moeten nu wel, Funda, want het is precies.
1: Ja, wij moeten gaan moven. Dus groetjes aan je moeder.
0: Precies. Groetjes aan de heipaal. Blijf wakker.
1: Tot volgende week.
2: Oh. Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Niels Veudering met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump, wat hem betreft, niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten... In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het omweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Goedenavond, zaterdagavond, TNT.
1: Ja, goedenavond, Tienis, daar zijn we weer.
0: Ja, ja, 2 uurtjes knallen.
1: En jij bent er ook bij, helemaal top. En voor iedereen met een SOA, feel my burning love.

1, Gate 2, Gate 3, Gate 4, Gate 5, Gate 6, 6, 6.

0: brengen de leukste feestjes uit de regio.
1: Ja, en dat was vorige week natuurlijk Moonbase Festival in Sparrenwoude. En Toxic Dan, die bij ons in de studio was, die was naar Café X. En ik heb de foto's en films gezien, dat zag eruit als een geslaagde party. Dit weekend is natuurlijk Dominator. Dominator is natuurlijk het grootste hardcore festival in de wereld. Maar tegelijkertijd is er ook in Noordwijk is er Hard in the Harp. Bij Fort Werrevecht is Crazy Wonderland. Bij Verknipt is in Bloemendaal. En bij Thuishaven is Michel de Heij. Volgende week, 29 juli tot 2 augustus, is Dekmantel Festival in het Amsterdamse Poort. En heel eerlijk, ik had er nog niet van gehoord. Maar ik heb het even bekeken. Het ziet er erg tof uit. Veel house en techno. En daarna natuurlijk 8 augustus Dance Valley. Ook weer in Sparrenwoude, onze eigen gemeente. Ja, en ook in onze eigen gemeente, namelijk Bloemendaal, Beach Cube Fuel. Dat vind ik zelf een heel tof feestje. Ik ben zelf op vakantie, maar voor jou zeker als je kan knallen op het strand. En knallen op het strand, dat is namelijk het is de organisatie zijn The Beginning, Old School Legends en The Promised Land. En het is allemaal early hardcore, old style, early rave, old school. Met onder andere DJ Rob, Promo, Panic, Pavo, Dano, Gizmo, Busfus, Human Resource, Ens

0: Nation. En omdat er in deze regio niet meer talent is op de zaterdagavond dan wij van TNT.
1: Nou, is er dan echt niet meer talent bij Meer Radio dat ik elke zaterdagavond naar TNT moet luisteren?

0: Ja, en zo komen we alweer aan het einde van jouw allereerste uurtje. Maar we hadden nog een minuutje over, dus we vullen hem even lekker op.
1: Gezellig.
0: Gezellig is het. Ik hoop dat je lekker aan het dansen bent, lekker aan het genieten bent. Deze zaterdagavond. En we gaan zometeen even naar het nieuws. Voor zover je dat nieuws kunt noemen. Maar helaas moeten we laten zitten.
1: Ja, jammer.
0: En daarna gaan we even lekker los, denk ik.
1: Oh, lekker.
0: Een klein tandje erbij.
1: Oh, een klein tandje.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17... is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Ghamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

tweede uurtje TNT dansen op je pantoffels. En voor al onze helden die dit weekend naar Dominator zijn. Dominator. Human Recharge.

0: entirely mine. It's my time.
1: Drop it.

0: Ja, goedenavond. Dus het tweede uur TNT. En ja, voor iedereen die thuis blijft. Je verwacht nu misschien een DJ in de mix. Maar ja, het is hier ook een beetje komkommertijd. Het komt eraan, echt waar. Maar we laten jou natuurlijk niet alleen. Want wij gaan hier lekker tweede uur een lekkere lange dans op je patoffels van maken. Dinus.
1: En een tandje harder.
0: En een tandje harder. Ja, we gaan even lekker een beetje de gabberkant bekijken. Maar wel, there ain't no party like an alcoholic.
2: Party.

En dan komen we nu bij mijn held. En op ADE in de Ziggo Dome op zondag. En dat is voorlopig nog niet, want het is pas in oktober. Maar toch leuk om te weten. Scooter.

Kennen mensen de Jostie Band? Dan gaan mensen lachen. Dus. De Jostie Band is geestelijk gehandicapten die spelen in een band. En toen kreeg ik ooit een cd van iemand en die zei, moet je eens luisteren. Dus ik heb, het is vrolijke muziek. Dus ik wil een heel klein stukje laten horen van wat ik heb gehoord.

0: Ja, en dit was het dan alweer. TNT.
1: Ja, was weer gezellig, Tars.
0: Was zeker weer gezellig. En volgende week zijn we weer bij je. En we sluiten af met deze lekkere feestje.
1: Ja, en hierna de Deep Club. En we gaan heel langzaam naar het eind van de Deep Club. Nog twee weken. En dan zit de Deep Club erop. De laatste twee weken. Respect naar onze collega.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg. En daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.
3: Welkom bij The Deep Club Haarlemmermeer. Mijn naam is Robert. Ik bedank Tarsentinus voor de afgelopen uren natuurlijk voor TNT. Reven in je pyjama. Dat geven we ook nog wel, want het is de ene laatste uitzending van de Deep Club. Klinkt heel zwaar en moedig dat het zo klinkt. Is het eigenlijk niet hoor, want ja, het leven is een feestje gebleken. En we gaan wel met de knallen eindigen met dus alleen. En bijvoorbeeld een Jonge de Silva volgende week. En uiteraard een ode aan Albert die dit allemaal heeft georganiseerd. Alles van dit afgelopen jaar hier zo Meer Radio in de Nacht. Dat is Albert zijn werk en Albert zijn verdiensten. Ik was alleen maar de host voor jullie ook natuurlijk. Goed, komend uur. Neko, oftewel Nova Casa komt eraan. En Sidos en Max in uur nummer 2 van de Deep Club. Ik zal zeggen, ga er lekker genieten. Helemaal lekker non-stop. Van

0: Nova Casa, oftewel Nico. In de mix hier zo bij de Diep Club aan meer. Uur nummer 1, het zit er alweer op. Ga jij nog even wat doen? Ga dan even verstandig doen. Doe rustig aan. Laat je niet opnaaien op de weg. Denk ik kan het wel aan. Voor je tweede stuk voorbij is echt wel de levensles geweest van de afgelopen weken. Betekent dat wij nog maar 3 mixen zijn verwijderd. Ja, eentje voor vandaag en volgende week nog 2. En dat betekent dat volgende week de laatste uitzending is. Niet getrut, we zijn terug naar het nieuws van 1 uur met Sidos en Max. Tot zo.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
3: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang de Deep Club. Blijf wakker.
0: Dat zal ik ook zeker doen voor de komende nacht. Welkom bij de ene laatste uur van de ene laatste uitzending. Diep Club Haarlemmermeer. Je hoorde Nova Casa net in het eerste uur. En uur nummer 2 is ook plekken voor een guestmix. Dit is Sidos en Max. In de mix. Tot aan 2 uur deze nacht bij de Diep Club Haarlemmermeer op Meer Radio.

0: Dat was hem, de Deep Club Hou Meer op Meer Radio. Ik vind het een beetje raar. Het wordt volgende week de laatste reguliere uitzending. En daarna is nog één hommage uitzending op 2 augustus. Dus ja, bedankt Sidos en Max en daarvoor Novakasa voor vandaag. Ik zou zeggen, blijf lekker wakker. Zometeen na 2 uur Deep in the Dark met Frank Russ en zijn konijten natuurlijk hier zo. Ik zeg tot de volgende keer. Ciao.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM.